0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatsverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is de kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Omroepland van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Premier Rob Jette weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Janine, 63 jaar, kijkt uit naar de truckhun op zondag 20 september in het Land van Kuik, waar ze meerijdt in een vrachtwagen. Familieleden zwaaien langs de route. Dit jaar rijdt ze met Joost, een chauffeur die ze al sinds haar jeugd kent. De truckrun begint om 13 uur vanuit Boksmeer. FTF-voorzitter Mark van den Oever uit Sint-Hubert heeft boeren aangespoord om mogelijk bewijsmateriaal van acties met brandende hooibalen van hun telefoons te wissen. Dit deed hij in een besloten Facebookgroep waar hij ook waarschuwde voor mogelijke politieinvallen en adviseerde om gebruik te maken van het zwijgrecht. Joep Hubers uit Vianen en Nick Joos uit Oplo vertegenwoordigen het Land van Kuik op Worldskills in Shanghai van 22 tot en met 27 september. Hubers doet mee als elektrotechnicus en Joosten als autotechnicus, beide namens ROC Nijmegen. De Nederlandse ploeg bestaat uit 25 mbo-studenten die strijden in 23 beroepen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
3: Start de motoren.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
5: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
6: Truck Run Boksmeer.
4: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
5: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Rijd je weer met ons mee?

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Dit is het nieuws.
1: Goedenacht.
2: Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatsverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150

0: 60 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Britse topvocalist Sam Smith brengt je opnieuw kippenvel. De nieuwste single Constant Companion bezingt Sam die ene vertrouwde steun en toeverlaat die altijd aan je zijde blijft. Zelfs in de donkerste momenten. Een emotionele, gelaagde ballad vol ziel en warmte.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
2: Up

0: Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden.

0: Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Boepetal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
1: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Boepertal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 20 september is het weer tijd voor de truckrun Boksmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boksmeer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Mil, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boksmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Janine, 63 jaar, kijkt uit naar de truckhun op zondag 20 september in het Land van Kuik, waar ze meerijdt in een vrachtwagen. Familieleden zwaaien langs de route. Dit jaar rijdt ze met Joost, een chauffeur die ze al sinds haar jeugd kent. De truckrun begint om 13 uur vanuit Boksmeer. FTF-voorzitter Mark van den Oever uit Sint-Hubert heeft boeren aangespoord om mogelijk bewijsmateriaal van acties met brandende hooibalen van hun telefoons te wissen. Dit deed hij in een besloten Facebookgroep waar hij ook waarschuwde voor mogelijke politieinvallen en adviseerde om gebruik te maken van het zwijgrecht. Joep Hubers uit Vianen en Nick Joos uit Oplo vertegenwoordigen het Land van Kuik op Worldskills in Shanghai van 22 tot en met 27 september. Hubers doet mee als elektrotechnicus en Joosten als autotechnicus, beide namens ROC Nijmegen. De Nederlandse ploeg bestaat uit 25 mbo-studenten die strijden in 23 beroepen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Daar moest het Drechttunnel tijdelijk gesloten worden door een te hoog voertuig. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum tref je 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Na de verkiezingen in het Land van Kuik keerde Liberaal Land van Kuik niet meer terug in de coalitie. Waarom liep de samenwerking tussen de voormalige coalitiepartners spaak? Patrick Huisman vraagt CDA-wethouder Bouke van Vught naar het schuren achter de schermen en de gevoelige overstap van een raadslid.
1: Als je met elkaar afspraken maakt in een coalitie, wil je ook wel de rug recht houden, ook als het moeilijk wordt. Je moet toch soms ingewikkelde besluiten nemen. En daarin merkte je dat er wel eens ooit een andere koers werd gekozen, wat ingewikkeld was. En daar zijn ook al wat gesprekken over geweest in de periode waarin we gezamenlijk een coalitie hadden. En dat heeft
2: gedurende die periode, niet na afloop?
1: Nee, gedurende die periode. En dat heeft het besluit toch de kant op. Ja, het kwartje is de kant op gevallen dat ze niet meer in een nieuwe coalitie zitten. Nee. Maar ik zie het nog steeds als een hele waardevolle en constructieve partij in de gemeenteraad van Land van Kuik.
2: Was het gedurende die periode al dat u als wethouder dacht, nou, dit is nou het zoveelste akkefietje, als we straks weer eens een keer een coalitie gaan vormen, dan geen Liberale Land van Kuik meer?
1: Dat ging nog niet meteen zover, maar wel, hoor, dit is het zoveelste akkefietje waar ook gesprekken over waren, waarbij je die gesprekken ook had met elkaar, van hoe willen we met elkaar omgaan en samenwerken. En daar werd soms verschillend over gedacht.
2: Ja, ik probeerde eigenlijk meer te hinten op de overstap van een raadslid van CDA naar Liberale Land van Kuik.
1: Ja, dat is natuurlijk een pijnlijk gedeelte geweest van onze samenwerking toen er een raadslid van ons overgestapt is. Maar dat is, kijk, als er één keer iets gebeurt, daar ga je niet over vallen. Dat kan altijd in een politieke samenstelling. En dat is niet leuk geweest. Maar ieder heeft wel daarin zijn keuze gemaakt. En daarin kun je echt wel verder met elkaar. Maar er waren meerdere momenten te noemen waar we elkaar wat minder makkelijk konden vinden.
2: In de vorige coalitie kon je nog zeggen, het is twee partijen uit het midden, en één een beetje van links en één een beetje van rechts, als ik het zo heel simpel mag duiden. Nu is er gekozen voor de partij Pro. Waarom is die partij er uiteindelijk, was die de uitverkorene, zal ik maar zeggen?
1: Dat heeft de reden dat ze in de verkiezingen hebben laten zien dat ze in ieder geval wat kiezers meer aan hun kant hebben gekregen, maar qua zetelaantal nog steeds stabiel zijn gebleven. En ook de fijne samenwerking, de 4 jaar voorafgaand aan de verkiezingen, die altijd heel constructief is geweest. Dus dat is de reden geweest dat zij wel tot de coalitie behoren.
2: Ja, maar dat betekent wel dat we een beetje centrum-linkse coalitie hebben?
1: Ja, het grote blok zit toch in de midden. Hè? Zowel van Team Lokaal als CDA zag je ook in het kieskompas dat die qua politieke kleur heel dicht bij elkaar liggen. En Pro is inderdaad een wat linkser geluid in de coalitie. Absoluut waar.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Je houdt ervan of niet, maar de jonge Nederlandse popsensatie Roxy Dekker laat met haar nieuwe single Bare Minimum weer van zich horen. Deze plaat rekent ze op haar kenmerkende, directe manier af met halfslachtige inspanningen in de liefde.

0: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
1: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
1: Rijd je weer met ons mee?
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin... heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
7: Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hekkenterrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De ME werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van zo'n 30 actievoerders werd door de ME ingesloten en met de stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. Afgelopen nacht heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecapand aan de Heuvel in het Brabantse Geldrop. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt, maar de zaak liep wel glasschade op. De brandweer rukte uit met een tankautospuit en de politie is een onderzoek gestart. Getuigen en mensen met videobeelden worden opgeroepen om zich te melden. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer te maken met de nasleep van de afsluiting van de Drechttunnel op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht rijdt het langzaam 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 27 september kun je vanaf 10 uur terecht bij de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gasselt. Het adres is Julianaplein 3 in Gasselt. Bezoekers kunnen er genieten van tuinen vol bloemen, vlinders, vogels en eetbare planten. Het is een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen voor de eigen tuin en tegelijkertijd te genieten van de nazomer. Een laagdrempelig uitje voor liefhebbers en gezinnen. Zaterdag 26 september kun je in de Weijer in Boksmeer naar de informatiemarkt Samensterk voor een gezond hart. De markt opent om 1 uur en vindt plaats aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Er zijn presentaties over preventie en levensstijl, het vrouwenhart en 40 jaar cardiologie. De markt blijft tijdens de presentaties geopend en de toegang is vrij. Een interessante middag voor iedereen die meer wil weten over hartgezondheid.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Janine, 63 jaar, kijkt uit naar de truckhun op zondag 20 september in het Land van Kuik, waar ze meerijdt in een vrachtwagen. Familieleden zwaaien langs de route. Dit jaar rijdt ze met Joost, een chauffeur die ze al sinds haar jeugd kent. De truckhun begint om 13 uur vanuit Boksmeer. FTF-voorzitter Mark van den Oever uit Sint-Hubert heeft boeren aangespoord om mogelijk bewijsmateriaal van acties met brandende hooibalen van hun telefoons te wissen. Dit deed hij in een besloten Facebookgroep waar hij ook waarschuwde voor mogelijke politieinvallen en adviseerde om gebruik te maken van het zwijgrecht. Joep Hubers uit Vianen en Nick Joos uit Oplo vertegenwoordigen het Land van Kuik op Worldskills in Shanghai van 22 tot en met 27 september. Hubers doet mee als elektrotechnicus en Joosten als autotechnicus, beide namens ROC Nijmegen. De Nederlandse ploeg bestaat uit 25 mbo-studenten die strijden in 23 beroepen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij.

0: Na de verkiezingen in het Land van Kuik keerde Liberaal Land van Kuik niet meer terug in de coalitie. Waarom liep de samenwerking tussen de voormalige coalitiepartners spaak? Patrick Huisman vraagt CDA-wethouder Bouke van Vught naar het schuren achter de schermen en de gevoelige overstap van een raadslid.
1: Als je met elkaar afspraken maakt in een coalitie, wil je ook wel de rug recht houden, ook als het moeilijk wordt. Je moet toch soms ingewikkelde besluiten nemen. En daarin merkte je dat er wel eens ooit een andere koers werd gekozen, wat ingewikkeld was. En daar zijn ook al wat gesprekken over geweest in de periode waarin we gezamenlijk een coalitie hadden. En dat heeft
2: gedurende die periode, niet na afloop?
1: Nee, gedurende die periode. En dat heeft het besluit toch de kant op. Ja, het kwartje is de kant op gevallen dat ze niet meer in een nieuwe coalitie zitten. Nee. Maar ik zie het nog steeds als een hele waardevolle en constructieve partij in de gemeenteraad van Land van Kuik.
2: Was het gedurende die periode al dat u als wethouder dacht, nou, dit is nou het zoveelste akkefietje, als we straks weer eens een keer een coalitie gaan vormen, dan geen Liberale Land van Kuik meer?
1: Dat ging nog niet meteen zover, maar wel, hoor, dit is het zoveelste akkefietje, waar ook gesprekken over waren, waarbij je die gesprekken ook had met elkaar, van hoe willen we met elkaar omgaan en samenwerken. En daar werd soms verschillend over gedacht.
2: Ja, ik probeerde eigenlijk meer te hinten op de overstap van een raadslid van CDA naar Liberale Land van Kuik.
1: Ja, dat is natuurlijk een pijnlijk gedeelte geweest van onze samenwerking toen er een raadslid van ons overgestapt is. Maar dat is, kijk, als er één keer iets gebeurt, daar ga je niet over vallen. Dat kan altijd in een politieke samenstelling. En dat is niet leuk geweest. Maar ieder heeft wel daarin zijn keuze gemaakt. En daarin kun je echt wel verder met elkaar. Maar er waren meerdere momenten te noemen waar we elkaar wat minder makkelijk konden vinden.
2: Bij de vorige coalitie kon je nog zeggen, het is twee partijen uit het midden, en één een beetje van links en één een beetje van rechts, als ik het zo heel simpel mag duiden. Nu is er gekozen voor de partij Pro. Waarom is die partij er uiteindelijk, was die de uitverkorene, zal ik maar zeggen?
1: Dat heeft de reden dat ze in de verkiezingen hebben laten zien dat ze in ieder geval wat kiezers meer aan hun kant hebben gekregen, maar qua zetelaantal nog steeds stabiel zijn gebleven. En ook de fijne samenwerking, de 4 jaar voorafgaand aan de verkiezingen, die altijd heel constructief is geweest. Dus dat is de reden geweest dat zij wel tot de coalitie behoren.
2: Ja, maar dat betekent wel dat we een beetje centrum-linkse coalitie hebben?
1: Ja, het grote blok zit toch in de midden. Hè? Zowel van Team Lokaal als CDA zag je ook in het kieskompas dat die qua politieke kleur heel dicht bij elkaar liggen. En Pro is inderdaad een wat linkser geluid in de coalitie. Absoluut waar.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Groots, meeslepend en doordrenkt met de iconische Stadion Energy. Rocklegendes U2 nemen ons op Street of Dreams mee langs de straten van de grote dromen, verlangen en het zoeken naar een eigen weg in de wereld. Met de meeslepende stem van Bono en de herkenbare atmosferische gitaarsound van The Edge.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Wordt baas over eigen energie.
4: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de verstrekte informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBN Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. En Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er files op enkele trajecten. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Markiezaat en Berg op Zoom Zuid is de

0: bezig, maar de rechterrijstrook blijft nog dicht. Je doet er 15 minuten langer over. 5 minuten vertraging op de A58, Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en Best. En dan nog de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Bij Kuik sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Start de motoren.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
7: Truck Run Boxmeer.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: naaien.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op woensdag 23 september kun je in Oefeld een dag lang creatief ontspannen bezig zijn. De workshop Klei, Workshop en Mindfulness begint om 10 uur bij Studio Verschuren aan de Beukseweg 3 in Oefeld en duurt tot 4:30. Werk met klei en laat je inspireren door botanische vormen uit de natuur. Ervaring is niet nodig, deelname kost €97,50, inclusief klei, soep, kruidenthee en iets lekkers. Donderdag 24 september komt cabaretier Max van den Burg naar Theater De Weijer in Boksmeer. De voorstelling Maxi Cozy begint om 8:15 aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Max neemt het comfortabele moderne leven onder de loep. Van bank en pantoffels tot afstandsbediening en airfryer. Met herkenbare types, muziek, imitaties en persoonlijke verhalen probeert hij zijn publiek uit de comfortzone te trekken. Tickets kosten regulier €22,50.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Janine, 63 jaar, kijkt uit naar de truckhun op zondag 20 september in het Land van Kuik, waar ze meerijdt in een vrachtwagen. Familieleden zwaaien langs de route. Dit jaar rijdt ze met Joost, een chauffeur die ze al sinds haar jeugd kent. De truckrun begint om 13 uur vanuit Boksmeer. FTF-voorzitter Mark van den Oever uit Sint-Hubert heeft boeren aangespoord om mogelijk bewijsmateriaal van acties met brandende hooibalen van hun telefoons te wissen. Dit deed hij in een besloten Facebookgroep waar hij ook waarschuwde voor mogelijke politieinvallen en adviseerde om gebruik te maken van het zwijgrecht. Joep Hubers uit Vianen en Nick Joos uit Oplo vertegenwoordigen het Land van Kuik op Worldskills in Shanghai van 22 tot en met 27 september. Hubers doet mee als elektrotechnicus en Joosten als autotechnicus, beide namens ROC Nijmegen. De Nederlandse ploeg bestaat uit 25 mbo-studenten die strijden in 23 beroepen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment hier en daar files in het zuiden, onder andere op de A4 België richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Bergen op Zoom-Zuid. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 20 minuten langer over. De meeste vertraging op dit moment, omrijdend verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Door de werkzaamheden op de A73 loopt het verkeer vertraging op tussen Mook en Ottersum. 4 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Een heerlijke, krachtige poptrack van onze eigen Nederlandse vocal power. Davine Michel, die in haar nieuwste single Pinky Swear zingt over onvoorwaardelijke trouw, echte vriendschap en beloftes die je nooit mag

0: Zondag trekt opnieuw een lange stoet vrachtwagens door Land van Kuik tijdens de 37e editie van de Truckrun. In de 235 deelnemende trucks rijden vaak mensen met een verstandelijke beperking mee om hen een bijzondere en onvergetelijke dag te bezorgen. Een van hen is de 63-jarige Janine. Voor haar is de Truckrun ieder jaar een absoluut hoogtepunt. Haar zus Claudia vertelt wat deze dag voor verstandelijk beperkte mensen als Janine betekent.
1: Mijn naam is Claudia Hendricks, ik ben de zus van Janine. Janine woont binnen Dichterbij. Dat is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. En elk jaar wordt die Truckrun gereden. En daar worden we allemaal heel erg blij van.
0: Ja, wat betekent die Truckrun voor Janine?
1: Het is een jaarlijks evenement wat voorbij komt. En voor haar is het dat al die trucks, die ziet zij natuurlijk. Dat staan in een rij te wachten om die mensen een rondje door het Land van Kuik te mogen rijden. Maar alle mensen die aan de kant van de weg staan, daar heeft zij het idee van dat ze alleen voor haar staan. Ze zit in de truck alsof ze het koningin. Ze zitten wuiven naar iedereen en het is aan één stuk door lachen. Ik heb een keer een filmpje toegestuurd gekregen waarin ze alleen maar aan het lachen was. En aan het meezingen en aan het meeroepen. Waarvan je denkt, ja, daar word je toch gelukkig van. Niet alleen zij.
0: Want jij werkt ook als begeleider bij Dichterbij.
1: Nu wel, ja.
0: Ja, wat kan een evenement als Truckrun betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking?
1: Nou, het is het gevoel dat de mensen krijgen dat ze gezien worden, dat ze mee mogen doen, dat ze in de samenleving meedraaien. En nu als speciale gast naast de chauffeur in een grote stoet mogen meerijden. En al die mensen die langs de kant van de weg staan te zwaaien naar hen. Nou gezien worden als een individu in die truck en welkom zijn in het geheel. Dus ja, het gezien worden, dat is het denk ik. En elk jaar weer, ook mijn zus, kijken ze er weer naar uit om mee te mogen doen. En mijn zus die begint morgen alweer te vragen of daags na de truckrun over wanneer het volgend jaar weer is en of ze wel op de lijst staat en of het wel doorgaat. Etcetera. En het zijn niet alleen maar de mensen binnen Dichterbij. Het mogen ook andere mensen van andere organisaties zijn met een verstandelijke beperking. Het heeft een hele grote impact.
0: De kolonne gaat op zondag 1 uur van start vanuit het industrieterrein Saxe-Gotha in Boxmeer.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter.

0: en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Beide vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte een flinke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden in juni werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleit de asieladvocaat voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er aan de weg gewerkt op de A73 richting Maasbracht. Daarom veroorzaakt omrijdend verkeer file op de N271 richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
6: Mi amiga, ¿qué dice? Esto es yo, y cómo hablo, y hablo así contigo. Nah, man.
7: What we're gonna do right here is go back.
6: Yeah. Nah, man, you know?

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Vrijdag 25 september begint een eerste jaarlijkse kermis. Vanaf 5 uur kun je terecht op het burgemeester van de Braakplein 1 in Beers. De kermis staat natuurlijk garant voor attracties, ontmoetingen en plezier voor jong en oud. Wie van extra feestelijke muziek houdt, kan later op de avond ook terecht bij de Spijker, waar vanaf 9 uur Jannes en Robert Powels optreden. De vrijdag 25 september viert hockeyvereniging Civicum uit Kuik haar 60-jarig jubileum. Het feest begint om 8 uur bij het clubhuis aan de Sportlaan 7 in Kuik. Het jubileum staat in het teken van herinneringen, muziek en gezelligheid met leden, oud-leden, vrijwilligers en iedereen die Civicum een warm hart toedraagt. Het feest duurt tot in de nacht en tickets kosten €10, inclusief consumpties.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio.
3: Omroep Land van Kuik.
1: Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Jan van Kuik, Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Janine, 63 jaar, kijkt uit naar de truckhun op zondag 20 september in het Land van Kuik, waar ze meerijdt in een vrachtwagen. Familieleden zwaaien langs de route. Dit jaar rijdt ze met Joost, een chauffeur die ze al sinds haar jeugd kent. De truckrun begint om 13 uur vanuit Boksmeer. FTF-voorzitter Mark van den Oever uit Sint-Hubert heeft boeren aangespoord om mogelijk bewijsmateriaal van acties met brandende hooibalen van hun telefoons te wissen. Dit deed hij in een besloten Facebookgroep waar hij ook waarschuwde voor mogelijke politieinvallen en adviseerde om gebruik te maken van het zwijgrecht. Joep Hubers uit Vianen en Nick Joos uit Oplo vertegenwoordigen het Land van Kuik op Worldskills in Shanghai van 22 tot en met 27 september. Hubers doet mee als elektrotechnicus en Joosten als autotechnicus, beide namens ROC Nijmegen. De Nederlandse ploeg bestaat uit 25 mbo-studenten die strijden in 23 beroepen. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio Zuid op dit moment omrijdend verkeer op de N271... door de werkzaamheden op de A73 richting Maasbracht. In de richting van Venlo betekent dat langzaam rijdend verkeer tussen Mook en Ottersum. Je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
5: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Rijd je weer met ons mee?

0: Na de verkiezingen in het Land van Kuik keerde Liberaal Land van Kuik niet meer terug in de coalitie. Waarom liep de samenwerking tussen de voormalige coalitiepartners spaak? Patrick Huisman vraagt CDA-wethouder Bouke van Vught naar het schuren achter de schermen en de gevoelige overstap van een raadslid.
1: Als je met elkaar afspraken maakt in een coalitie, wil je ook wel de rug recht houden, ook als het moeilijk wordt. Je moet toch soms ingewikkelde besluiten nemen. En daarin merkte je dat er wel eens ooit een andere koers werd gekozen, wat ingewikkeld was. En daar zijn ook al wat gesprekken over geweest in de periode waarin we gezamenlijk een coalitie hadden. En dat heeft
2: gedurende die periode, niet na afloop?
1: Nee, gedurende die periode. En dat heeft het besluit toch de kant op. Ja, het kwartje is de kant op gevallen dat ze niet meer in een nieuwe coalitie zitten. Nee. Maar ik zie het nog steeds als een hele waardevolle en constructieve partij in de gemeenteraad van Land van Kuik.
2: Was het gedurende die periode al dat u als wethouder dacht, nou, dit is nou het zoveelste akkefietje, als we straks weer eens een keer een coalitie gaan vormen, dan geen Liberale Land van Kuik meer?
1: Dat ging nog niet meteen zo ver, maar wel, ik hoor, dit is het zoveelste akkefietje, waar ook gesprekken over waren, waarbij je die gesprekken ook had met elkaar, van hoe willen we met elkaar omgaan en samenwerken. En daar werd soms verschillend over gedacht.
2: Ja, ik probeerde eigenlijk meer te hinten op de overstap van een raadslid van CDA naar Liberaal Land van Kuik.
1: Ja, dat is natuurlijk een pijnlijk gedeelte geweest van onze samenwerking toen er een raadslid van ons overgestapt is. Maar dat is, kijk, als er één keer iets gebeurt, daar ga je niet over vallen. Dat kan altijd in een politieke samenstelling. En dat is niet leuk geweest. Maar ieder heeft wel daarin zijn keuze gemaakt. En daarin kun je echt wel verder met elkaar. Maar er waren meerdere momenten te noemen waar we elkaar wat minder makkelijk konden vinden.
2: Bij de vorige coalitie kon je nog zeggen, Het is twee partijen uit het midden. En een beetje van links en een beetje van rechts. Als ik het zo heel simpel mag duiden. Nu is er gekozen voor de partij Pro. Waarom is die partij er uiteindelijk, was die de uitverkorene, zal ik maar zeggen?
1: Dat heeft de reden dat ze in de verkiezingen hebben laten zien dat ze in ieder geval wat kiezers meer aan hun kant hebben gekregen, maar qua zetelaantal nog steeds stabiel zijn gebleven. En ook de fijne samenwerking de 4 jaar voorafgaand aan de verkiezingen, die altijd heel constructief is geweest. Dus dat is de reden geweest dat zij wel tot de coalitie behoren.
2: Ja, maar dat betekent wel dat we een beetje centrum-linkse coalitie hebben?
1: Ja, het grote blok zit toch in de midden. Hè? Zowel van Team Lokaal als CDA zag je ook in het kieskompas dat die qua politieke kleur heel dicht bij elkaar liggen. En Pro is inderdaad een wat linkser geluid in de coalitie. Absoluut waar.
3: Koning van de funk, soul en pop. Bruno Mars laat opnieuw weer van zich horen en schuift op deze track Something Serious al het speelse geflirt terzijde. Het is tijd voor het echte werk. Een gepassioneerde en groovy verklaring dat de liefde deze keer echt serieus is. Verpakt in die onweerstaanbare vintage sound en voorzien van zijn kenmerkende retro charmes.
4: Nieuwe muziek.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het Land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen dag 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. 2 voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Het gaat om 2 vrouwen die zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte aanzienlijke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. En een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daarom is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt in de regio vertraging op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel kom je een vrachtauto met pech tegen. Daarom moest de rechterrijstrook dicht en je vertraging is daar 25 minuten. Ook op de A59 is het raak richting Den Bosch. Tussen Maden en Waspik 5 kilometer met een kwartier vertraging. En door de werkzaamheden op de A73 richting Maasbracht is het file rijden geblazen op de N271 richting Venlo. Het verkeer rijdt om en dat betekent meer verkeer tussen Mook en Ottersum. Je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Start de motoren.
8: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
9: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
10: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
11: Truck Run Boxmeer.
9: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
10: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
9: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
10: Rijd je weer met ons mee?
12: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek.

0: Week, familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 20 september kun je de natuur in tijdens een excursie door de Maas heggen. Om 10 uur wordt verzameld bij de parkeerplaats bij tennisvereniging Aan de Rijtjes tussen nummer 12 en de Maasdijk in Oefeld. De gidsen vertellen over vruchten, zaden, bomen, struiken en het ontstaan van het bijzondere Maasheggenlandschap. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en gaat deels over onverharde paden. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Zondag 20 september staat Boxmeer in het teken van de Wereld Alzheimerdag. Vanaf 1:30 is bij de Weijer en de bibliotheek in Boxmeer aan de Raadsingel 1 een programma onder het motto Ik blijf meedoen. Het draait deze middag niet alleen om dementie, maar vooral om samen actief blijven. Er zijn onder meer kook, zang, dans, schilderworkshops en voor kinderen is er sminken. Het is een programma voor jong en oud.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Janine, 63 jaar, kijkt uit naar de truckhun op zondag 20 september in het Land van Kuik, waar ze meerijdt in een vrachtwagen. Familieleden zwaaien langs de route. Dit jaar rijdt ze met Joost, een chauffeur die ze al sinds haar jeugd kent. De truckrun begint om 13 uur vanuit Boksmeer. FTF-voorzitter Mark van den Oever uit Sint-Hubert heeft boeren aangespoord om mogelijk bewijsmateriaal van acties met brandende hooibalen van hun telefoons te wissen. Dit deed hij in een besloten Facebookgroep waar hij ook waarschuwde voor mogelijke politieinvallen en adviseerde om gebruik te maken van het zwijgrecht. Joep Hubers uit Vianen en Nick Joos uit Oplo vertegenwoordigen het Land van Kuik op Worldskills in Shanghai van 22 tot en met 27 september. Hubers doet mee als elektrotechnicus en Joosten als autotechnicus, beide namens ROC Nijmegen. De Nederlandse ploeg bestaat uit 25 mbo-studenten die strijden in 23 beroepen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 25 kilometer file in de regio Zuid. Op de A58 bijvoorbeeld, Eindhoven richting Tilburg. Daar staat een kapotte vrachtauto en er ligt olie op de weg. Tussen Best en Moergestel is de rechterrijstrook daarom dicht. Je doet er 20 minuten langer over. De situatie duurt naar waarschijnlijkheid nog tot 12 uur vanmiddag. Dan de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maarden en Waspik doe je er 10 minuten langer over. En het verkeer op de A59 richting knooppunt Zonzeel kan rekening houden met 5 tot 10 minuten vertraging tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Dan nog omrijdend verkeer vanwege de werkzaamheden op de A73. De N271 is dat richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum kun je er 5 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's...
4: VIP Dance Classics.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Nieuw van Salmieu. Feels Part 2. De Haagse band bouwt verder op een herkenbare mix van pop, disco en soul. Het nummer draait om gevoelens die je niet zomaar kunt wegduwen en het verlangen om die echt toe te laten. Een energieke track met een warme, dansbare sound.

0: Zondag trekt opnieuw een lange stoet vrachtwagens door Land van Kuik tijdens de 37e editie van de Truckrun. In de 235 deelnemende trucks rijden vaak mensen met een verstandelijke beperking mee om hen een bijzondere en onvergetelijke dag te bezorgen. Een van hen is de 63-jarige Janine. Voor haar is de Truckrun ieder jaar een absoluut hoogtepunt. Haar zus Claudia vertelt wat deze dag voor verstandelijk beperkte mensen als Janine betekent.
1: Mijn naam is Claudia Hendricks, ik ben de zus van Janine. Janine woont binnen Dichterbij, dat is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. En elk jaar wordt die Truckrun gereden en daar worden we allemaal heel erg blij van.
0: Ja, want wat betekent die Truckrun voor Janine?
1: Het is een jaarlijks evenement wat voorbij komt. En voor haar is het dat al die trucks, die ziet ze natuurlijk. Dat staan in een rij te wachten om die mensen een rondje door het Land van Kuik te mogen rijden. Maar alle mensen die aan de kant van de weg staan, daar heeft zij het idee van dat ze alleen voor haar staan. Ze zitten in de truck alsof ze het koningin. Ze zitten wuiven naar iedereen en het is aan één stuk door lachen. Ik heb een keer een filmpje toegestuurd gekregen waarin ze alleen maar aan het lachen was. En aan het meezingen en aan het meeroepen. Waarvan je denkt, ja, daar word je toch gelukkig van. Niet alleen zij.
0: Want jij werkt ook als begeleider bij Dichterbij.
1: Nu wel, ja.
0: Ja. Wat kan een evenement als Truckrun betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking?
1: Nou, het is het gevoel dat de mensen krijgen dat ze gezien worden, dat ze mee mogen doen, dat ze in de samenleving meedraaien. En nu als speciale gast naast de chauffeur in een grote stoet mogen meerijden. En al die mensen die langs de kant van de weg staan, staan te zwaaien naar hen. Nou gezien worden als een individu in die truck en welkom zijn in het geheel. Dus ja, het gezien worden, dat is het denk ik. En elk jaar weer, ook mijn zus, kijken ze er weer naar uit om mee te mogen doen. En mijn zusje begint morgen alweer te vragen, of daags na de truckrun, over wanneer het volgend jaar weer is en of ze wel op de lijst staat en of het wel doorgaat, et cetera. En het zijn niet alleen maar de mensen binnen Dichterbij, het mogen ook andere mensen van andere organisaties zijn met een verstandelijke beperking. Het heeft een hele grote impact.
0: De kolonne gaat op zondag 1 uur van start vanuit het industrieterrein Saxe-Gotha in Boksmeer.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort tijdens een trainingsoefening. De piloot maakte gebruik van zijn schietstoel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een getuige tegenover persbureau Associated Press vertoonde de straaljager voorafgaand aan de crash merkwaardige vliegmanoeuvres. De plaatselijke autoriteiten melden dat de piloot bij bewustzijn is en intussen met de politie heeft gesproken. Een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daardoor is het opbergen en de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen nacht 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Zondagavond wordt de uitslag verwacht. En het aantal toeristen dat naar Nederland kwam is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in juli verbleven meer bezoekers in Nederlandse hotels en op vakantieparken, ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds begin dit jaar van kracht is. Doordat gasten korter bleven is het totale aantal overnachtingen wel wat gedaald. Het weer nog. Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op verschillende plekken staan files op dit moment. Op de A58 richting Tilburg is dat het geval, tussen Ulfhout en Tilburg-Reeshof. Treft langzaam rijdend verkeer, 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Verreweg de meeste vertraging op dit moment op de A58 richting Tilburg. Er staat een kapotte auto en er ligt olie op het wegdek tussen Best en Moergestel. De rechterrijstrook is daarom dicht en naar verwachting nog tot 12 uur. Het verkeer richting Tilburg-Breda volgt Den Bosch over de A2 en de N65 om 40 minuten vertragingstijd te voorkomen. Dan de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot wordt daar aan de weg gewerkt op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Daarom rijdt veel verkeer over de N271 om richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Vrijdag 25 september is in Theater De Weijer in Boksmeer de voorstelling Gevangen in mijn brein te zien. De voorstelling begint om 19:15 aan de Raadsingel 1. Het theaterstuk gaat over de ingrijpende gevolgen van niet aangeboren hersenletsel voor een echtpaar. Na afloop is er gelegenheid om met de makers in gesprek te gaan. De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten en een kaartje kost €18. Zaterdagavond 26 september klinkt er vanaf 8 uur flamingo-gitaar in de Beeldentuin aan de Kerkstraat 1 in Kuik. Gitarist Manito verzorgt daar een bijzondere vollemaansconcert. Zijn muziek is geworteld in de Romani-traditie en wordt gekenmerkt door virtuoos en intens gitaarspel. Een romantische avond dus met muziek en de mystiek van de volle maan. De entree bedraagt €15, contant te betalen bij de kassa.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Janine, 63 jaar, kijkt uit naar de truckhun op zondag 20 september in het Land van Kuik, waar ze meerijdt in een vrachtwagen. Familieleden zwaaien langs de route. Dit jaar rijdt ze met Joost, een chauffeur die ze al sinds haar jeugd kent. De truckrun begint om 13 uur vanuit Boksmeer. FTF-voorzitter Mark van den Oever uit Sint-Hubert heeft boeren aangespoord om mogelijk bewijsmateriaal van acties met brandende hooibalen van hun telefoons te wissen. Dit deed hij in een besloten Facebookgroep waar hij ook waarschuwde voor mogelijke politieinvallen en adviseerde om gebruik te maken van het zwijgrecht. Joep Hubers uit Vianen en Nick Joos uit Oplo vertegenwoordigen het Land van Kuik op Worldskills in Shanghai van 22 tot en met 27 september. Hubers doet mee als elektrotechnicus en Joosten als autotechnicus, beide namens ROC Nijmegen. De Nederlandse ploeg bestaat uit 25 mbo-studenten die strijden in 23 beroepen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: theaterseizoen in Land van Kuik is weer van start gegaan. En dat betekent dat verschillende culturele instellingen een bomvol programma aan voorstellingen en artiesten hebben. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Frans Funnekotter, directeur-bestuurder van de Schouwburg Kuik, om te vragen wat mensen daar kunnen verwachten.
1: We hebben een heel vol programma. Met echt van alles. Cabaret, toneel, muziek, tribute bands, musical. Dus ja, een heel breed programma met meer dan 170 voorstellingen. En dat is voor onze Schouwburg best een hele hoop.
2: Ja, want wat is er dit seizoen anders of nieuw ten opzichte van vorig jaar?
1: We hebben voor het eerst dit jaar een aanbod van 13 jeugdtheatervoorstellingen waar kinderen met een gesponsord kaartje heen kunnen. Dat is een samenwerking met de Rabobank. Verder hebben we een serie 3 voor 33. Daar kun je drie voorstellingen voor €33 uit het cabaret-segment kun je bestellen. En daarmee mikken we vooral op de wat jongere theaterbezoeker.
2: Welke voorstelling of artiest springt er dit jaar echt uit?
1: Ja, dat ligt maar helemaal aan je genre en aan je smaak. Weet je, we hebben echt de grote namen, hè? De Tineke Schouten. Maar we hebben ook een Nederlands Blazers Ensemble. Of we hebben bijvoorbeeld een hele mooie voorstelling, Titanic. Dat is een parodie op de musical Titanic. Ja, van alles, de hele breedte. Ik vind zelf de serie Muziek en Makers ook heel leuk. Die is trouwens ook nieuw. Waarbij we dus een aantal muzikanten centraal stellen en in de vorm van een interview. En dat interview wordt doorspekt met muziek van die maker zelf. Dat is op dinsdagavonden. Dat zijn dingen die in Schouwburg Kuik gebeuren. En het ook wel vrij uniek zijn voor onze regio.
2: Ja, hè, want waarom is zo'n culturele instelling als Schouwburg Kuik zo belangrijk voor Kuik en de omgeving?
1: Ja, het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, live ontmoetingen hebben, met elkaar in een zaal een gezamenlijke ervaring opdoen. En dat gebeurt niet zo op zoveel plekken meer.
2: Is het dan ook moeilijker voor de Schouwburg Kuik om het hoofd boven water te houden?
1: Nou, moeilijk wil ik niet zeggen, maar wij zijn natuurlijk al sinds jaar en dag zijn we gewend om met minimale middelen het maximale te doen. Dat vind ik ook alleen maar zinnig, want we werken ook voor een deel met gemeenschapsgeld. Ongeveer 40% van onze inkomsten is uit subsidie. En daar moet je gewoon goed over nadenken en secuur mee omgaan. Ja, en kosten stijgen en soms ook buiten onze invloed om. Hè. Energielasten, inkoop van horeca, lonen en salarissen stijgen. En daar heb je gewoon mee te maken. En die kosten wil je liefst niet doorberekenen aan de gasten. Maar soms kan je niet anders. Maar we slagen er nog steeds wel in. En we hebben een gezonde begroting.
2: Dan even terug naar de voorstellingen. Zijn er ook voorstellingen waar u zelf heel erg naar uitkijkt?
1: Ik zelf ben heel erg benieuwd naar de voorstelling van theatergroep Punch. Dat is best een ingewikkelde voorstelling. Die gaat over het thema zelfdoding. Klinkt zwaar, maar er wordt heel goed en mooi theatraal vormgegeven. Met een nagesprek ook. Ja, en dan raak je ook echt aan wezenlijke thema's die spelen voor mensen. En dat, ja, daar kijk ik wel naar uit. Klinkt een beetje gek misschien, maar ik vind dat ook een functie is van theater. Om thema's aan te snijden die echt raken en waar mensen iets aan opdoen. Misschien wel troost aan beleven.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze

0: daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. De bedreigingen tegen Jim B., een Amsterdamse gemeenteambtenaar die wordt verdacht van corruptie, zijn de afgelopen weken flink toegenomen. Ook familie en kennissen worden bedreigd, telefonisch en op straat. Advocaat Mark Teurlings meldt vandaag dat zijn cliënt daarom zal zwijgen tijdens de rechtszaak.
1: Het weer nog. Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan richting de vrijdagmiddag en dat betekent dat het drukker wordt op de wegen zoals gebruikelijk. Er staat nu 50 kilometer file in totaal. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven ging het mis tussen knooppunt De Hoogte en knooppunt Batadorp. Het ongeluk gebeurde op de linkerrijstrook, daarom is die dicht en je doet er 15 minuten langer over. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een kapotte vrachtauto. Bergen is aanwezig, maar er ligt ook nog olie op de weg. De rechterrijstrook blijft nog dicht en je vertraging is 30 minuten. Rijd je in de richting van Tilburg en Breda, voelt dan Den Bosch over de A2 en de N65. Verder nog veel verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Door de wegwerkzaamheden op de A73 is het druk tussen Mook en Ottersum. 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Start de motoren.
8: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
7: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
9: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
10: Truck Run Box Meer.
7: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
9: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
7: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
9: Rijd je weer met ons mee?
11: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 20 september is het weer tijd voor de Truckrun Boxmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boxmeer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Mil, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boxmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.
1: Bij

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In de gemeente Land van Kuik zijn naar schatting 31.269 inwoners van 15 jaar en ouder mantelzorgen. Van hen zorgen 26.619 langdurig voor iemand, terwijl 3.408 mantelzorgers ernstig belast zijn. Vooral mensen van 55 jaar en ouder en mannen nemen vaker mantelzorgtaken op zich, vaak gecombineerd met werk. De sfeerverlichting in de bomen van de Kerkstraat en rond de markt in Mil is verwijderd vanwege aanhoudende storingen. Sinds 2013 was de verlichting in gebruik, maar een permanente vervanging is dit jaar financieel niet haalbaar. Er wordt gekeken naar tijdelijke verlichting voor de decembermaand. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om hun panden sfeervol te verlichten. De intocht van Sinterklaas is op 15 november en de decembermarkt vindt plaats op 13 december. Janine, 63 jaar, kijkt uit naar de truckrun op zondag 20 september in het Land van Kuik, waar ze meerijdt in een vrachtwagen. Familieleden zwaaien langs de route. Dit jaar rijdt ze met Joost, een chauffeur die ze al sinds haar jeugd kent. De truckrun begint om 13 uur vanuit Boksmeer. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is redelijk druk in de provincie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk 10 kilometer file tussen Knoopend Leenderheide en Batadorp. 20 minuten is de vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En een half uur vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Door werkzaamheden tussen Nieuwegein en Zaltbommel staat 22 kilometer file. Kwartier vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knoopend Leenderheide en Barhezen. 20 minuten op de A2 Eindhoven richting Maastricht door een ongeluk bij Knoopend Het Vonderen, 8 kilometer file. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg nog steeds een file door olie op de weg bij Moergestel. Een kwartier vertraging. Op de AN2 Maastricht richting Eindhoven bij Knoopend Batadorp 10 minuten vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Na de verkiezingen in het Land van Kuik keerde liberaal Land van Kuik niet meer terug in de coalitie. Waarom liep de samenwerking tussen de voormalige coalitiepartners spaak? Patrick Huisman vraagt CDA-wethouder Bouke van Vught naar het schuren achter de schermen en de gevoelige overstap van een raadslid.
1: Als je met elkaar afspraken maakt in een coalitie, wil je ook wel de rug recht houden, ook als het moeilijk wordt. Je moet toch soms ingewikkelde besluiten nemen. En daarin merkte je dat er wel eens ooit een andere koers werd gekozen, wat ingewikkeld was. En daar zijn ook al wat gesprekken over geweest in de periode waarin we gezamenlijk een coalitie hadden. En dat heeft
2: gedurende die periode, niet na afloop?
1: Nee, gedurende die periode. En dat heeft het besluit toch de kant op. Ja, het kwartje is de kant op gevallen dat ze niet meer in een nieuwe coalitie zitten. Nee. Maar ik zie het nog steeds als een hele waardevolle en constructieve partij in de gemeenteraad van Land van Kuik.
2: Was het gedurende die periode al dat u als wethouder dacht, nou, dit is nou het zoveelste akkefietje, als we straks weer eens een keer een coalitie gaan vormen, dan geen liberale Land van Kuik meer?
1: Dat ging nog niet meteen zo ver, maar wel, hoor, dit is het zoveelste akkefietje, waar ook gesprekken over waren, waarbij je die gesprekken ook had met elkaar, van hoe willen we met elkaar omgaan en samenwerken. En daar werd soms verschillend over gedacht.
2: Ja, ik probeerde eigenlijk meer te hinten op de overstap van een raadslid van CDA naar liberale Land van Kuik.
1: Ja, dat is natuurlijk een pijnlijk gedeelte geweest van onze samenwerking toen er een raadslid van ons overgestapt is. Maar dat is, kijk, als er één keer iets gebeurt, daar ga je niet over vallen. Dat kan altijd in een politieke samenstelling. En dat is niet leuk geweest. Maar ieder heeft wel daarin zijn keuze gemaakt. En daarin kun je echt wel verder met elkaar. Maar er waren meerdere momenten te noemen waar we elkaar wat minder makkelijk konden vinden.
2: In de vorige coalitie kon je nog zeggen, het is twee partijen uit het midden. En één een beetje van links en één een beetje van rechts. Als ik het zo heel simpel mag duiden. Nu is er gekozen voor de partij Pro. Waarom is die partij er uiteindelijk, was die de uitverkorene, zal ik maar zeggen?
1: Dat heeft de reden dat ze in de verkiezingen hebben laten zien dat ze in ieder geval wat kiezers meer aan hun kant hebben gekregen, maar qua zetelaantal nog steeds stabiel zijn gebleven. En ook de fijne samenwerking, de 4 jaar voorafgaand aan de verkiezingen, die altijd heel constructief is geweest. Dus dat is de reden geweest dat zij wel tot de coalitie behoren.
2: Ja, maar dat betekent wel dat we een beetje centrum-linkse coalitie hebben?
1: Ja, het grote blok zit toch in de midden. Hè? Zowel van Team Lokaal als CDA zag je ook in het kieskompas dat die qua politieke kleur heel dicht bij elkaar liggen. En Pro is inderdaad een wat linkser geluid in de coalitie. Absoluut waar.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Met zijn gigantische hit Belong Together veroverde Mark Amber al onze harten. En nu is hij terug. In zijn nieuwste single The Proof bezingt hij het magische moment waarop je ontdekt dat echte liefde daadwerkelijk bestaat. Niet alleen mooie woorden horen, maar voelen en zien dat iemand echt voor je kiest. Een heerlijke, energieke poptrack vol positiviteit.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
1: Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We staan een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 10 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp door een ongeluk, 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven, 5 minuten extra bij knooppunt Batendorp. 5 minuten ook op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen afrit Dus en knooppunt Hooipolder, 5 kilometer. En 271 Nijmegen richting Venlo heeft 3 kilometer file bij Ottersum. Het komt door werkzaamheden op de A73. De vertraging is bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 27 september kun je vanaf 10 uur terecht bij de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gasselt. Het adres is Julianaplein 3 in Gassel. Bezoekers kunnen er genieten van tuinen vol bloemen, vlinders, vogels en eetbare planten. Het is een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen voor de eigen tuin en tegelijkertijd te genieten van de nazomer. Een laagdrempelig uitje voor liefhebbers en gezinnen. Zaterdag 26 september kun je in de Weijer in Boksmeer naar de informatiemarkt Samensterk voor een gezond hart. De markt opent om 1 uur en vindt plaats aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Er zijn presentaties over preventie en levensstijl, het vrouwenhart en 40 jaar cardiologie. De markt blijft tijdens de presentaties geopend en de toegang is vrij. Een interessante middag voor iedereen die meer wil weten over hartgezondheid.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In de gemeente Land van Kuik zijn naar schatting 31.269 inwoners van 15 jaar en ouder mantelzorgen. Van hen zorgen 26.619 langdurig voor iemand, terwijl 3.408 mantelzorgers ernstig belast zijn. Vooral mensen van 55 jaar en ouder en mannen nemen vaker mantelzorgtaken op zich, vaak gecombineerd met werk. De sfeerverlichting in de bomen van de Kerkstraat en rond de markt in Mil is verwijderd vanwege aanhoudende storingen. Sinds 2013 was de verlichting in gebruik, maar een permanente vervanging is dit jaar financieel niet haalbaar. Er wordt gekeken naar tijdelijke verlichting voor de decembermaand. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om hun panden sfeervol te verlichten. De intocht van Sinterklaas is op 15 november en de decembermarkt vindt plaats op 13 december. Janine, 63 jaar, kijkt uit naar de truckrun op zondag 20 september in het Land van Kuik, waar ze meerijdt in een vrachtwagen. Familieleden zwaaien langs de route. Dit jaar rijdt ze met Joost, een chauffeur die ze al sinds haar jeugd kent. De truckrun begint om 13 uur vanuit Boksmeer. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch staat 22 kilometer file tussen Vianen en Zaltbommel. De vertraging is meer dan een half uur, 10 minuten op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Nederweert en Kratom 5 kilometer, de vertraging is 10 minuten. Op de N271 Nijmegen richting Venlo tussen Mook en Ottersum 4 kilometer file. 20 minuten door de werkzaamheden op de A73 is dat. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Start de motoren.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
7: Truck Run Boksmeer.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?
0: Dichterbij dan je denkt.
8: Een eerbetoon recht uit het hart van de Canadese rocklegende Bryan Adams. In The Ballad of Terry Fox vertelt hij het indrukwekkende en inspirerende verhaal van de jonge kankerpatiënt die op één been dwars door Canada rende om geld op te halen voor onderzoek. Een meeslepend en emotioneel eerbetoon.
9: Dit is nieuw op

0: zondag trekt opnieuw een lange stoet vrachtwagens door Land van Kuik tijdens de 37e editie van de Truckrun. In de 235 deelnemende trucks rijden vaak mensen met een verstandelijke beperking mee om hen een bijzondere en onvergetelijke dag te bezorgen. Een van hen is de 63-jarige Janine. Voor haar is de Truckrun ieder jaar een absoluut hoogtepunt. Haar zus Claudia vertelt wat deze dag voor verstandelijk beperkte mensen als Janine betekent.
1: Mijn naam is Claudia Hendricks, ik ben de zus van Janine. Janine woont binnen Dichterbij, dat is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. En elk jaar wordt die Truckrun gereden en daar worden we allemaal heel erg blij van.
0: Ja, want wat betekent die Truckrun voor Janine?
1: Het is een jaarlijks evenement wat voorbij komt. En voor haar is het dat al die trucks, die ziet zij natuurlijk. Dat staan in een rij te wachten om die mensen een rondje door het Land van Kuik te mogen rijden. Maar alle mensen die aan de kant van de weg staan, daar heeft zij het idee van dat ze alleen voor haar staan. Ze zit in de truck alsof ze het koningin. Ze zitten wuiven naar iedereen en het is aan één stuk door lachen. Ik heb een keer een filmpje toegestuurd gekregen waarin ze alleen maar aan het lachen was. En aan het meezingen en aan het meeroepen. Waarvan je denkt, ja, daar word je toch gelukkig van. Niet alleen zij.
0: Want jij werkt ook als begeleider bij Dichterbij.
1: Nu wel, ja.
0: Ja, wat kan een evenement als Truckrun betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking?
1: Nou, het is het gevoel dat de mensen krijgen dat ze gezien worden, dat ze mee mogen doen, dat ze in de samenleving meedraaien. En nu als speciale gast naast de chauffeur in een grote stoet mogen meerijden. En al die mensen die langs de kant van de weg staan, staan te zwaaien naar hen. Nou gezien worden als een individu in die truck en welkom zijn in het geheel. Dus ja, het gezien worden, dat is het denk ik. En elk jaar weer, ook mijn zus, kijken ze er weer naar uit om mee te mogen doen. En mijn zusje begint morgen alweer te vragen of daags na de truckrun over wanneer het volgend jaar weer is en of ze wel op de lijst staat en of het wel doorgaat. Etcetera. En het zijn niet alleen maar de mensen binnen Dichterbij. Het mogen ook andere mensen van andere organisaties zijn met een verstandelijke beperking. Het heeft een hele grote impact.
0: De kolonne gaat op zondag 1 uur van start vanuit het industrieterrein Saxe Gotha in Boxmeer.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. 11 meerderjarige verdachten blijven nog zeker 90 dagen in de cel. Het voorarrest van 2 minderjarigen is met 45 dagen verlengd. Dat meldt de rechtbank in Arnhem vanmiddag. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Zaltbommel.

0: N271 Nijmegen richting Venlo. 5 kilometer file bij Gennep. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 23 september kun je in Oefeld een dag lang creatief ontspannen bezig zijn. De workshop Klei, Workshop en Mindfulness begint om 10 uur bij Studio Verschuren aan de Beukseweg 3 in Oefeld en duurt tot 16:30. Je werkt met klei en laat je inspireren door botanische vormen uit de natuur. Ervaring is niet nodig, deelname kost €97,50, inclusief klei, soep, kruidenthee en iets lekkers. Donderdag 24 september komt cabaretier Max van den Burg naar Theater De Weijer in Boksmeer. De voorstelling Maxi Cozy begint om 8:15 aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Max neemt het comfortabele moderne leven onder de loep. Van bank en pantoffels tot afstandsbediening en airfryer. Met herkenbare types, muziek, imitaties en persoonlijke verhalen probeert hij zijn publiek uit de comfortzone te trekken. Tickets kosten regulier €22,50.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In de gemeente Land van Kuik zijn naar schatting 31.269 inwoners van 15 jaar en ouder mantelzorgen. Van hen zorgen 26.619 langdurig voor iemand, terwijl 3.408 mantelzorgers ernstig belast zijn. Vooral mensen van 55 jaar en ouder en mannen nemen vaker mantelzorgtaken op zich, vaak gecombineerd met werk. De sfeerverlichting in de bomen van de Kerkstraat en rond de markt in Mil is verwijderd vanwege aanhoudende storingen. Sinds 2013 was de verlichting in gebruik, maar een permanente vervanging is dit jaar financieel niet haalbaar. Er wordt gekeken naar tijdelijke verlichting voor de decembermaand. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om hun panden sfeervol te verlichten. De intocht van Sinterklaas is op 15 november en de decembermarkt vindt plaats op 13 december. Janine, 63 jaar, kijkt uit naar de truckrun op zondag 20 september in het Land van Kuik, waar ze meerijdt in een vrachtwagen. Familieleden zwaaien langs de route. Dit jaar rijdt ze met Joost, een chauffeur die ze al sinds haar jeugd kent. De truckrun begint om 13 uur vanuit Boksmeer. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: theaterseizoen in Land van Kuik is weer van start gegaan. En dat betekent dat verschillende culturele instellingen een bomvol programma aan voorstellingen en artiesten hebben. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Frans Funnekotter, directeur-bestuurder van de Schouwburg Kuik, om te vragen wat mensen daar kunnen verwachten.
1: We hebben een heel vol programma. Met echt van alles. Cabaret, toneel, muziek, tribute bands, musical. Dus ja, een heel breed programma met meer dan 170 voorstellingen. En dat is voor onze Schouwburg-Westen een hele hoop.
2: Ja, want wat is er dit seizoen anders of nieuw ten opzichte van vorig jaar?
1: We hebben voor het eerst dit jaar een aanbod van 13 jeugdtheatervoorstellingen waar kinderen met een gesponsord kaartje heen kunnen. Dat is een samenwerking met de Rabobank. Verder hebben we een serie 3 voor 33. Daar kun je drie voorstellingen voor €33 uit het cabaret-segment kun je bestellen. En daarmee mikken we vooral op de wat jongere theaterbezoeker.
2: Welke voorstelling of artiest springt er dit jaar echt uit?
1: Ja, dat ligt maar helemaal aan je genre en aan je smaak. Weet je, we hebben echt de grote namen, hè? De Tineke Schouten. Maar we hebben ook een Nederlands Blazers Ensemble. Of we hebben bijvoorbeeld een hele mooie voorstelling, Titanic. Dat is een parodie op de musical Titanic. Ja, van alles, de hele breedte. Ik vind zelf de serie Muziek en Makers ook heel leuk. Die is trouwens ook nieuw. Waarbij we dus een aantal muzikanten centraal stellen en in de vorm van een interview. En dat interview wordt doorstekt met muziek van die maker zelf. Dat is op dinsdagavonden. Dat zijn dingen die in Schouwburg-Kuik gebeuren. En het ook wel vrij uniek zijn voor onze regio.
2: Ja, hè, want waarom is zo'n culturele instelling als Schouwburg-Kuik zo belangrijk voor Kuik en de omgeving?
1: Ja, het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, live ontmoetingen hebben, met elkaar in een zaal een gezamenlijke ervaring opdoen. En dat gebeurt niet zo op zoveel plekken meer.
2: Is het dan ook moeilijker voor de Schouwburg Kuik om het hoofd boven water te houden?
1: Nou, moeilijk wil ik niet zeggen, maar wij zijn natuurlijk al sinds jaar en dag zijn we gewend om met minimale middelen het maximale te doen. Dat vind ik ook alleen maar zinnig, want we werken ook voor een deel met gemeenschapsgeld. Ongeveer 40% van onze inkomsten is uit subsidie. En daar moet je gewoon goed over nadenken en secuur mee omgaan. Ja, en kosten stijgen en soms ook buiten onze invloed om. Hè. Energielasten, inkoop van horeca, lonen en salarissen stijgen. En daar heb je gewoon mee te maken. En die kosten wil je liefst niet doorberekenen aan de gasten. Maar soms kan je niet anders. Maar we slagen er nog steeds wel in. En we hebben een gezonde begroting.
2: Dan even terug naar de voorstellingen. Zijn er ook voorstellingen waar u zelf heel erg naar uitkijkt?
1: Ik zelf ben heel erg benieuwd naar de voorstelling van theatergroep Punch. Dat is best een ingewikkelde voorstelling. Die gaat over het thema zelfdoding. Klinkt zwaar, maar er wordt heel goed en mooi theatraal vormgegeven. Met een nagesprek ook. Ja, en dan raak je ook echt aan wezenlijke thema's die spelen voor mensen. En dat, ja, daar kijk ik wel naar uit. Klinkt een beetje gek misschien, maar ik vind dat ook een functie is van theater. Om thema's aan te snijden die echt raken en waar mensen iets aan opdoen. Misschien wel troost aan beleven.

0: meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Ecoland.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jette hebben elkaar vandaag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jette vond dat raar omdat hij ook met de BBB verder wil praten over

0: Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A2 Utrecht en Bos bij knooppunt Empel 20 minuten. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en Maastricht Airport een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. A58 Tilburg-Breda bij Ulfhout, 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Oosterhout is de vertraging 20 minuten. En door de afsluiting van de A73 is het extra druk op de N271 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Mook en Ottersum een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel. En maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Start de motoren.
6: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
7: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
8: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
9: Truckrun Boxmeer.
7: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
8: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
7: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
8: Rijd je weer met ons mee?
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Vrijdag 25 september begint een Beerse jaarlijkse kermis. Vanaf 5 uur kun je terecht op het burgemeester van de Braakplein 1 in Beers. De kermis staat natuurlijk garant voor attracties, ontmoetingen en plezier voor jong en oud. Wie van extra feestelijke muziek houdt, kan later op de avond ook terecht bij de Spijker, waar vanaf 9 uur Jannes en Robert Powels optreden. De vrijdag 25 september viert hockeyvereniging Civicum uit Kuik haar 60-jarig jubileum. Het feest begint om 8 uur bij het clubhuis aan de Sportlaan 7 in Kuik. Het jubileum staat in het teken van herinneringen, muziek en gezelligheid met leden, oud-leden, vrijwilligers en iedereen die Civicum een warm hart toedraagt. Het feest duurt tot in de nacht en tickets kosten €10, inclusief consumpties.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In de gemeente Land van Kuik zijn naar schatting 31.269 inwoners van 15 jaar en ouder mantelzorgen. Van hen zorgen 26.619 langdurig voor iemand, terwijl 3.408 mantelzorgers ernstig belast zijn. Vooral mensen van 55 jaar en ouder en mannen nemen vaker mantelzorgtaken op zich, vaak gecombineerd met werk. De sfeerverlichting in de bomen van de Kerkstraat en rond de markt in Mil is verwijderd vanwege aanhoudende storingen. Sinds 2013 was de verlichting in gebruik, maar een permanente vervanging is dit jaar financieel niet haalbaar. Er wordt gekeken naar tijdelijke verlichting voor de decembermaand. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om hun panden sfeervol te verlichten. De intocht van Sinterklaas is op 15 november en de decembermarkt vindt plaats op 13 december. Janine, 63 jaar, kijkt uit naar de truckhun op zondag 20 september in het Land van Kuik, waar ze meerijdt in een vrachtwagen. Familieleden zwaaien langs de route. Dit jaar rijdt ze met Joost, een chauffeur die ze al sinds haar jeugd kent. De truckrun begint om 13 uur vanuit Boksmeer. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Hembos. Tussen Nieuwegein en knooppunt Empel is de vertraging ruim 3 kwartier. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maastricht Airport 20 minuten vertraging. Een andere drukke weg is de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum staat 20 minuten in de file. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagenstein en Werkendam 40 minuten extra reistijd. De A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batendorp 20 minuten vertraging. En door de afsluiting van de A73 is het heel erg druk op de N271 Nijmegen-Venlo. Tussen Mook en Ottersum ook ruim 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Blant van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Na de verkiezingen in het Land van Kuik keerde liberaal Land van Kuik niet meer terug in de coalitie. Waarom liep de samenwerking tussen de voormalige coalitiepartners spaak? Patrick Huisman vraagt CDA-wethouder Bouke van Vught naar het schuren achter de schermen en de gevoelige overstap van een raadslid.
1: Als je met elkaar afspraken maakt in een coalitie, wil je ook wel de rug recht houden, ook als het moeilijk wordt. Je moet toch soms ingewikkelde besluiten nemen. En daarin merkte je dat er wel eens ooit een andere koers werd gekozen, wat ingewikkeld was. En daar zijn ook al wat gesprekken over geweest in de periode waarin we gezamenlijk een coalitie hadden. En dat heeft
2: gedurende die periode, niet na afloop?
1: Nee, gedurende die periode. En dat heeft het besluit toch de kant op. Ja, het kwartje is de kant op gevallen dat ze niet meer in een nieuwe coalitie zitten. Nee. Maar ik zie het nog steeds als een hele waardevolle en constructieve partij in de gemeenteraad van Land van Kuik.
2: Was het gedurende die periode al dat u als wethouder dacht, nou, dit is nou het zoveelste akkefietje, als we straks weer eens een keer een coalitie gaan vormen, dan geen liberale Land van Kuik meer?
1: Dat ging nog niet meteen zo ver, maar wel, hoor, dit is het zoveelste akkefietje waar ook gesprekken over waren, waarbij je die gesprekken ook had met elkaar, van hoe willen we met elkaar omgaan en samenwerken. En daar werd soms verschillend over gedacht.
2: Ja, ik probeerde eigenlijk meer te hinten op de overstap van een raadslid van CDA naar liberale Land van Kuik.
1: Ja, dat is natuurlijk een pijnlijk gedeelte geweest van onze samenwerking toen er een raadslid van ons overgestapt is. Maar dat is, kijk, als er één keer iets gebeurt, daar ga je niet over vallen. Dat kan altijd in een politieke samenstelling. En dat is niet leuk geweest. Maar ieder heeft wel daarin zijn keuze gemaakt. En daarin kun je echt wel verder met elkaar. Maar er waren meerdere momenten te noemen waar we elkaar wat minder makkelijk konden vinden.
2: In de vorige coalitie kon je nog zeggen, het is twee partijen uit het midden, en één een beetje van links en één een beetje van rechts, als ik het zo heel simpel mag duiden. Nu is er gekozen voor de partij Pro. Waarom is die partij er uiteindelijk, was die de uitverkorene, zal ik maar zeggen?
1: Dat heeft de reden dat ze in de verkiezingen hebben laten zien dat ze in ieder geval wat kiezers meer aan hun kant hebben gekregen, maar qua zetelaantal nog steeds stabiel zijn gebleven. En ook de fijne samenwerking, de 4 jaar voorafgaand aan de verkiezingen, die altijd heel constructief is geweest. Dus dat is de reden geweest dat zij wel tot de coalitie behoren.
2: Ja, maar dat betekent wel dat we een beetje centrum-linkse coalitie hebben?
1: Ja, het grote blok zit toch in de midden. Hè? Zowel van Team Lokaal als CDA zag je ook in het kieskompas dat die qua politieke kleur heel dicht bij elkaar liggen. En Pro is inderdaad een wat linkser geluid in de coalitie. Absoluut waar.
3: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: Een herkenbaar verhaal verpakt in een heerlijke poptrack. De Nederlandse zangeres Luna is terug. In haar nieuwste single Schoonzoon zingt ze op een luchtige manier over die ene liefde die haar ouders waarschijnlijk niet als ideale schoonzoon zien, maar waar ze zelf wel als een blok voor valt. Een vrolijke Nederlandstalige track met een knipoog.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
1: Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcorporatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging, in ieder geval meer dan 20 minuten. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel 25 minuten verdraging door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Empel een uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een kwartier vertraging. De weg is even dicht door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Op de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 35 minuten vertraging. En het is heel erg druk op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Gennep. Daar sta je ruim een uur in de file. En dat komt omdat de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is afgesloten tot maandagochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel.

0: van Sjaak.
1: Dat was de opener voor deze keer in het Land aan tafel. Gold van de Chaplin Band.
2: Schuif aan voor de verhalen achter het nieuws. Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel met Erik Dankbar.
1: Ja, welkom bij de vrijdagmiddagtafel van het Land van Kuik. Iedereen schuift aan en hopelijk u ook weer. Straks tussen 5 en 6 is onze uurgast Astrid Banning. Zij is voormalig politica van de lokale partij Graven. En met haar gaan we praten over haar jaren in de lokale politiek. Het besluit van LPG om niet mee te doen aan de verkiezingen dit jaar. En het leven buiten de gemeenteraad. Maar tot 5 uur hebben we eerst andere mensen aan tafel. Straks aan het einde van dat uur spreken we met Weekend Wegwezen met Chris Zwijnenberg over Millesweert, over de Milse kermisfeesten. We hebben Gezond en Wel en deze keer Lifestyle met Anne van Hout van reisbureau Vice Versa in Venray. Met haar gaan we het hebben over zorgeloos en goed voorbereid op reis gaan en de waarde van een persoonlijk reisadvies. Maar we beginnen nu eerst met ons nieuwspanel. Peter Linders van Omroep Land van Kuik, Rob Poel, voorzitter van Toegankelijk Land van Kuik, en met hen bespreken we het nieuws van de afgelopen week.
2: Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel met Erik Dankbar op Omroep Land van Kuik. Het Land aan tafel.
1: Ja, en ik zei het al. En we hoorden hem al helemaal aan het begin van het programma even, omdat zijn koptelefoon iets te zacht stond, zei hij al. We hebben het over Rob Paul. Jij bent voorzitter, Rob, van Toegankelijk Land van Kuik. En je gaat ook meedoen aan ons nieuwspanel voor de eerste keer vandaag. Dus dan gaan we je even voorstellen voor de mensen die Rob Paul niet kennen.
3: Dus Rob Poel.
1: Rob Poel, sorry. Laten we het even goed doen. Rob, je bent landelijk, of je bent voorzitter van lokaal Toegankelijk Land van Kuik.
3: De Stichting Toegankelijk Land van Kuik, dat is een overkoepelende stichting die boven de platforms hangt die in de vroegere gemeenten van het Land van Kuik nog actief zijn.
1: Ja. Waar houden jullie vooral mee bezig?
3: Nou, toevallig dat we vorige week een bijeenkomst hebben gehad met alle platforms, waarbij we met name initiërend zijn, stimulerend voor die afzonderlijke platforms, ondersteunend ook. De kern van ons werk ligt op de overleg met de gemeente. De subsidietoekenning van de gemeente die wij verdelen naar de platforms. En communicatie en marketing, de website, is ook een belangrijk onderdeel van...
1: Je wilt wat meer geluid op je koptelefoon. Je zit een beetje naar mij te gebaren. Wij kunnen hem hier wel wat harder zetten voor je. Klein momentje, ga ik eerst even naar Peter. Peter Linders, jij bent vandaag met technicus in het programma en tevens medewerker van de omroep en ook redacteur. De meeste mensen zouden jou moeten kunnen kennen, hè?
4: Ja, de meeste mensen die kennen me ook wel, dus...

0: Op allerlei fronten ben ik actief in het Land van Kuik. Niet alleen bij de omroep, maar bij ook heel veel vrijwillige organisaties. En dan af en toe denk ik, oh ja, welk petje vandaag. Maar over het algemeen weten ze dat. Dus ja, dat klopt. Ik ben ook actief hier bij de omroep.
1: Nou, fijn dat je vandaag in ons nieuwspanel zit, Peter. Wij gaan ook veel terug met elkaar, hè? Want het blijkt dat wij elkaar vanuit het verleden ook nog kennen via de ziekenomroep uit Nijmegen.
0: Ja, dat was toch wel heel lang geleden, ergens in de jaren 80.
1: Gaan we verder niet op in, hè?
0: Nee, maar ik weet wel dat ik ooit ben begonnen en ook als technicus en daarna de microfoon aan en dat kwam allemaal door jou.
1: Ja, grappig is dat. We gaan naar het nieuwspanel en het nieuws wat daar deze week allemaal langs kwam. Laten we beginnen met Prinsjesdag. Rob, het nieuws zal jou ook niet ontgaan. Gaan zijn. Hè? Er was nogal het nodige te doen. Buiten die begroting en die protocollen om, was er sabotage bij de Nederlandse spoorwegen en er waren hooibalen langs de A2 neergelegd. En het is nog niet allemaal definitief aangetoond, maar Farmer Defence Force wordt weer verdacht ervan dat zij hiervoor verantwoordelijk zijn. In de persoon van Mark van der Oever, die heeft zichzelf uitgesproken en gezegd van nou, beste mensen, als u daarbij betrokken was, haal dan van uw telefoon alle foto's af. Wat vind je sowieso van het hele gebeuren, Rob?
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk een dooddoener misschien. Demonstratierecht is een groot recht.
1: Zeker.
2: Maar er zijn grenzen. En die grenzen worden bij verschillende demonstraties de laatste jaren wel overschreden, doordat er gewoon strafrechtelijke dingen gebeuren. En dat is ook gebeurd van de week met die hooibalen.
1: Ja.
2: En als je dan gaat oproepen om dat van je telefoon te halen, zoals dat, ik dat vernomen heb, ja, dan ga je wel op een juridisch glad ijs komen. Want ja, het feit dat er een gerechtelijk onderzoek, of dat er een onderzoek plaatsvindt naar die strafbare feiten, als je daar bewijs van gaat weghalen, dan belemmer je de rechtsgang. En dat is strafrechtelijk, is dat vervolgbaar.
1: Ja.
2: En als je daar net als de voorzitter van Farmers Defence Force toe oproept, dan ben je in feite ook strafbaar medeplichtig eraan.
1: Ja, deze Mark van der Oever die staat ook wel bekend om het feit dat hij niet van die flauwe acties allemaal organiseert.
2: Nee,
1: hè?
2: Hij zoekt de grenzen op, sterk nog, hij gaat over grenzen heen.
1: Ja.
2: En dat is de andere kant van de medaille, dus niet even die juridische kant die ik zojuist heb toegelicht. Ga je hiermee de publieke opinie sterk negatief beïnvloeden? Want ik denk dat de gunfactor die
1: verdwijnt,
2: de boeren hadden en de organisaties erachter, die gaat zo wel verdwijnen.
1: Ja, mee eens, Peter?
0: Ja, weet je wat is? Ik vind dan ook Prinsjesdag toch wel een soort van momentum van het parlementaire jaar. Worden toch statements uitgedeeld door links en rechts. Uiteraard, de koning spreekt namens de regering.
1: Ja.
0: En dat vind ik altijd wel een bijzondere dag, heugelijke dag. Natuurlijk kennen wij de democratie dat je mag protesteren. Maar ja, ook onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer doen dat ook gepast en ook met enig respect. En dan mis ik dat een beetje op het moment dat ik zulke acties zie die tegen het terroristisch-achtige vormen lijken te gaan.
1: Ja.
0: En ik kan me dat ook haast, ja, ik kan me niet voorstellen, ik vind het heel moeilijk om voor te stellen dat de boeren die heel erg hun best doen om hun geluid te laten horen en terecht hebben, want we zijn natuurlijk ook heel die vakgroep moet ook in die zin ook goed beschermd worden en moet voor hun belangen opgekomen worden, maar niet op deze wijze.
1: Ja, ik ben het ook wel met Rob helemaal eens als je zegt van dat ze de gunfactor op deze manier helemaal gaan verliezen. Natuurlijk.
0: Ja, daar maak ik me ook zorgen over.
1: Ja, daar maak ik me ook echt wel zorgen over, want ze hebben op zich denk ik nog wel de wind enigszins mee. Maar dat gaat zo verloren, toch, Rob?
2: Ja, ik zei het net al. Kijk, het is niet de eerste actie die tot de grens of over de grens gaat. Hè. We hebben nog recent gehad dat hij de speech hield bij een demonstratie. Dat hij de vergelijking maakte
1: met de Jodenster.
2: De Jodenster.
1: Ja, in plaats van de Jood stond er dan een B hè, voor boeren.
2: Maar dat zijn natuurlijk ook vergelijkingen die volstrekt niet opgaan.
1: Nee.
2: En dat ligt een beetje in het verlengde wat Peter net zegt, hè, van de Prinsjesdag. Hè. Dat is
1: een landelijke dag.
2: En je gaat dan bij zo'n andere demonstratie vergelijkingen maken met het oorlogsverleden. Wat helemaal niets met het... En ik denk ook dat er heel veel boeren, misschien ook zelfs binnen FDF, helemaal niet eens zijn met dit soort acties. Maar ja, goed, je zei al terecht, of je zei al niet terecht, je zei al van hij zoekt de grenzen grens op en gaat er overheen.
1: Ja.
2: Dus ja, en wat ik me ook nog bijstond, bijstaat, is, Kijk, het is natuurlijk gericht tegen alle maatregelen die dan genomen gaan worden. Mm-hmm. Maar als je ook ziet hoeveel mensen daaromheen allemaal in actie moeten komen. Hè?
1: Ja.
2: Van de week met die bermbranden. Daar staat ook weer een hoop brandweerpersoneel. Nou, politiepersoneel. Ik heb af en toe een groot begrip voor dat politiepersoneel. Want die moeten telke malen maar weer opkomen draven bij soort demonstraties.
1: Ja.
0: Daarbij is een ongeluk in een heel klein hoekje. Ja. Dus stel je voor dus dat je een dodelijk ongeluk krijgt.
1: Nou ja, het is natuurlijk een wonder dat er met die buizen op het spoor niks gebeurd is. Hè?
0: Ja, dat durf je niet over door te denken.
1: Nee, we gaan zo verder met het nieuwspanel. We hebben het nog over de Stichting Ladder. En zo dadelijk over mantelzorgers in het Land van Kuik. En over de regels voor ondernemers. Die moeten vereenvoudigen, zeggen ze hier. Maar eerst gaan we naar Linda, Roos en Jessica.

0: Alles of Niets met Linda, Roos en Jessica. En die andere is natuurlijk veel bekender, Ademnood. Maar dit is volgens mij een fotocopie ervan. We praten met het nieuwspanel. Dat is Peter Linders van Omroep Land van Kuik. En Rob Poel, die voorzitter is van Toegankelijk Land van Kuik. En we zaten net in de plaat ook nog eventjes over jouw verleden te babbelen. Ik vind het wel de moeite waard om ook nog even te vertellen dat je ook wethouder geweest bent. In alle bescheidenheid heb je dat net even overgeslagen. Maar Van Kuik, hè? Niet?
1: Van Kuik en Sint-Antonis.
0: Ja, ook nog eens een keertje. Zo. Dus het is niet de eerste de beste die we in ons nieuwspanel hebben. Rob, fijn dat je erbij bent. We gaan het hebben over regels voor ondernemers die volgens de gemeente Land van Kuik gemakkelijker gemaakt moeten worden. Nou, dat zou dan natuurlijk wel iets kunnen zijn waarvan jij zegt van nou, daar heb ik wel affiniteit mee met zoiets, of?
1: Nou ja, affiniteit zeker. Maar sterker nog, toen ik wethouder was in Kuik, en dan praat ik over de periode 2014-2018, spraken we er ook al over.
0: Ja, is dat niet altijd dat de geschiedenis zich herhaalt in de politiek?
1: Nou ja, dat één. Maar twee, kijk, regels afschaffen betekent vaak meer regels. Dat is mijn ervaring.
0: Ja, hebben in Nederland
1: niet alleen als bestuurder, maar ook als toen ik in het juridisch vak zat. Je creëert automatisch meer. Dus ik vind het ook vaak wat meer voor de bühne. Hmm. Ik zeg niet dat het niet kan en dat het niet gebeurt. Hè. Ja. Meerjarenvergunningen en zo. Hè,
0: dat willen ze bijvoorbeeld bij evenementen. Hè, willen ze graag dat die vergunningen langer blijven gelden. En, maar ook het vereenvoudigen ervan, omdat het natuurlijk best ingewikkeld is.
1: Ja, maar als je aan de gemiddelde ambtenaar vraagt om een regelgeving makkelijker te maken, dan wordt die meestal moeilijker.
0: Oké. Zeg Peter, heb je ook ervaring met ondernemen?
2: Zeker. Ik ben ook ondernemer hier in het Land van Kuik. Zowel sociale ondernemer, dus dat wil zeggen met stichtingen en verenigingen, als mijn eigen bedrijf. Ik zit in de wereld van de projectontwikkeling.
0: dit klinkt voor jou als muziek in de oren?
2: Ja, maar dat is echt slow business. En hier in het Land van Kuik zeker. Ja, dus ik heb wel daar wel wat ideeën bij waarom dat echt anders moet. Hmm. Het heeft met de systeemshift te maken. Dus zeker in de bouwwereld, wethouder Bouke van Vught is behoorlijk actief met het woonbeleid. Maar het gaat niet zozeer dat zij daar actief is en fanatiek in is. Het zit met een systeem erachter. We hebben netcongestie is echt een enorme showstopper overal in het hele land. En dan kan je dat dus bevinden, kan je dat ook benoemen. Maar het is nog beter om te kijken van welke geitenpaadjes kun je met elkaar creëren. En met name die samenwerking tussen ondernemers en een gemeentelijk apparaat zo.
0: Okay.
2: Zou ik heel erg stimuleren.
0: Goed, nou, we wachten het af wat er gaat gebeuren. We zijn er natuurlijk nog niet, hè. We gaan naar de mantelzorgers in het Land van Kuik. Een bericht vandaag op onze site. Daar staat dat ruim 30.000 mensen in het Land van Kuik mantelzorgers zijn. Mensen van 55 jaar en ouder zijn vaak ook al mantelzorgers. Dus dat kan in kleine getalen of op een grootschaligere manier. Jij vertelde maar op, je bent ook mantelzorger geweest.
1: Ja, ik zei al van je hebt de zwaardere gevallen van mensen die echt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zeg maar zorg nodig hebben en daar een familielid of een kennis voor hebben. Maar je hebt ook de wat eenvoudigere mantelzorger en tot die categorie behoorde ik. Ik heb jarenlang voor mijn toenmalige schoonmoeder de boodschappen gedaan op een vrijdag. Dat is ook een vorm van mantelzorg.
0: Ja, jij ook, Peter, of niet?
2: Ja, mijn vader in zijn laatste weken, laatste maand, die heb ik echt verzorgd als mantelzorger. En mijn vrouw doet dat met haar moeder. Ja, en dan zit hem niet zozeer in de liefde familie om daarvoor te zorgen. Maar er zitten heel veel systemen ook weer daarachter. Mm. En dat gaat over van alles. Dus indicaties, naar het ziekenhuis gaan, tot aan huisvesting toe. Dus als mantelzorger, en dat is bijna, ik wil niet zeggen fulltime job, maar je bent er toch wel een heel wat uurtjes per dag mee bezig.
0: Nou, sterker nog, er zijn 3.500 van die 30.000 mensen die zijn bijna overbelast omdat ze zoveel moeten doen. Dus je zei het al erop, je hebt lichte gradatie en zwaardere gradaties. Dus mensen die zich maar heel veel uren daar moeten spenderen. En dat is natuurlijk wel zorgelijk dat 3.500 mensen zijn in het Land van Kuik, toch?
1: Ja, en de vraag is, en Peter stipte net al aan, van of het er misschien niet meer zijn. Hè, van wordt alles geregistreerd? Hè? Want ik weet ook nog uit mijn bestuurlijke periode dat wij dat altijd belangrijk vonden op aandacht, bewustwording voor de mantelzorg. Of die waarderingsgelden, waarderingssubsidie die mensen konden krijgen. En je zag toch dat het vaak ook niet werd aangevraagd. Ja, waarom niet? Mm-hmm. Was het onbekend? Dan werk je dan aan als bestuurder om dat bekend te maken. Of is dat toch een vorm van schaamte van ja, je gaat ergens geld voor vragen terwijl je dat uit liefde en zorg doet.
0: Ja.
1: Maar het blijft wel belangrijk om er aandacht voor te besteden.
0: Het is ook een beetje de vraag van zijn we niet naar te veel mantelzorgers in Nederland op zoek op dit moment?
1: Nou ja, het is ook, kijk, de vroegere bejaardenhuizen en dergelijke, die zijn er niet meer.
0: Nee.
1: Een verzorgingstehuis, dan moet je een dusdanige gradatie hebben dat je, daar kom je niet zo snel meer in aanmerking. Dus nee. Er wordt wel steeds meer een appel gedaan op kennissen en familieleden om die zorg te verlenen. Dus dat is ook wel de tand destijds, zeg maar, op dit moment.
2: Ja, ja. Wat ik ook wel een ding vind is, ja, probeer maar de weg te vinden in Mantelzorg Nederland. Ja. Kijk, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een opleiding heb gehad daarvoor. Nee. En dat, volgens mij bestaat het ook niet. Dus met name, zeg maar, er zijn best wel veel organisaties ermee bezighouden, of het dan over dementie gaat, over financiële zorg. Banken die doen dat ook. Mm-hmm. Dus ja, die brugfunctie, zeg maar, naar mensen die in één keer in de mantelzorg zitten.
0: Ja.
2: Ik denk dat dat nog veel meer gestimuleerd kan worden. Zeker met 30% van onze inwoners. Goeiedag.
1: Ja. En ik denk zelfs dat die mensen die daar mentaal, zeg maar, heel erg zwaar hebben, die 3.500 die je net noemde, dat bijvoorbeeld ook een heel groot deel, zoals Peter net aangaf, hè, die van het een op het andere moment mantelzorger zijn. En die, ja. Ja, die moeten dat maar aankunnen. Hebben daar geen opleiding voor gehad,
0: nee.
1: Dan pak ik het aan.
0: Ja.
1: En dat gaat dan ook mentaal doorwerken.
0: Ja, vooral als het steeds zwaarder en zwaarder, ja, en zwaarder wordt. Ja. Hè? Goed, laten we met een wat luchtiger onderwerp afsluiten. Morgen is er een open dag bij Stichting De Ladder. Die bestaan deze week precies 12,5 jaar. Voor de mensen die het niet weten, dat is een woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en zorgvraag in Mil. Even naar jouw functie, die je ook als voorzitter van landelijk of toegankelijk.
1: Stichting Toegankelijk Land van Kuik.
0: Ik kwam er af en toe niet uit. Hè? Rob, hebben jullie wel eens te maken met Stichting Ladder?
1: Nee, niet direct.
0: Er zitten ook mensen met een lichamelijke beperking,
1: ja,
0: zag ik.
1: Ja, want kijk, onze stichting, het accent ligt wel veel op de fysieke ontoegankelijkheid van openbare ruimte en dergelijke.
0: Ja, precies.
1: Maar in feite praat je over een inclusieve samenleving.
0: Ja.
1: En daar, mensen met een verstandelijke beperking behoren ook tot die groep die daar de zorg en de hulp en de ondersteuning bij nodig hebben.
0: Ja, maar niet heel veel contacten dus mee. Nee. Hè? Ken je de woonvorm verder wel?
1: Ik ken hem, ja, van horen zeggen, niet direct.
0: Maar las ik in het artikel bij ons op de site dat er ook weer geld nodig is om deze woonvorm, zeg maar, up-to-date te houden. Hè? Is dat nou toch ook niet meer iets van deze tijd dat je constant moet bedelen voor geld? Voor zo'n voorziening?
1: Ja, nou ja, goed, kijk, alles wordt natuurlijk ook niet goedkoper, eerder duurder. Hè? Laat dat voorop staan. En je ziet steeds meer ook privaat-publieke samenwerkingsvormen om dit soort belangrijke zaken in stand te houden. Ja, en als er geld van overheidsgeld naartoe gaat, ja, dat is en blijft de politieke keuze natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Van gaat het geld meer richting.
0: Ik heb daar zelf altijd wel een beetje last van, dat er gewoon dan weer gebeeld moet worden voor nieuw geld.
1: Ja, maar goed, aan de andere kant, als je ziet, vorige week hebben we het nog gehad, 2 weken terug, hè, met KWF. Hè, dan komt er toch weer, komen er miljoenen binnen.
0: Ja.
1: En dan zie je toch dat dat geld goed besteed wordt. En dit voor een stichting is natuurlijk van een andere orde. Maar ook
0: ietsje kleiner.
1: Kleiner, laat dat voorop staan.
0: Ja.
1: Maar het is wel belangrijk dat het in stand kan worden gehouden. Want de mensen zelf, die ervan afhankelijk zijn, ja, die mensen die zie je zo gelukkig worden als die in die woonvorm, zeg maar, tot hun ontplooiing komen.
0: Zeker, dat is prachtig. Hè? Peter, morgen hebben ze een open dag van 11 tot 4. Belangrijk dat ze dit soort dagen nog organiseren.
2: Ja, zeker. Ze hebben inderdaad extra geld nodig. De vrijwilligersgroep, grote groep, hè, die zich bezighouden met het onderhoud en met allerlei zaken die te maken hebben met de huisvesting, die doen daar een oproep op. En dan is het is ook een stukje marketing, hè? Dus mensen bekendmaken, zeg maar, met zo'n woonvorm.
0: Ja.
2: En waardoor er ook anderen weer bereid zijn, zeg maar, om mee te investeren of zelfs te doneren.
0: Ja.
2: Er is ook een benefietconcert, las ik. In december in Kasteel Tongelaar.
0: Ja, dat is in december.
2: December.
0: Nou goed, in ieder geval, iedereen die zin heeft om een kijkje te gaan nemen bij De Ladder, morgen dus tussen 11 en 4 hebben ze open dag. En daarmee sluiten wij ons nieuwspanel voor deze week af. Rob Poel. Ik zal het nu helemaal goed zeggen. Dankjewel voor je bijdrage. Graag tot de volgende keer. En Peter, jou bedankt natuurlijk. Tot aan het streeknieuws van het Land van Kuik hebben we R.E.M. met Shiny Happy People.
2: Ja, en dat dacht ik dus dat het goed geldt. Met het streeknieuws gaat er automatisch in. Ja, ik heb het niet helemaal...
0: We gaan eerst naar streeknieuws.
2: Ja,
0: wat jij wil.
2: Ik ga even kijken. Ik ga eerst inderdaad wat jij zegt. R.E.M.
0: Oh, toch nog even.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In de gemeente Land van Kuik zijn naar schatting 31.269 inwoners van 15 jaar en ouder mantelzorgen. Van hen zorgen 26.619 langdurig voor iemand, terwijl 3.408 mantelzorgers ernstig belast zijn. Vooral mensen van 55 jaar en ouder en mannen nemen vaker mantelzorgtaken op zich, vaak gecombineerd met werk. De sfeerverlichting in de bomen van de Kerkstraat en rond de markt in Mil is verwijderd vanwege aanhoudende storingen. Sinds 2013 was de verlichting in gebruik, maar een permanente vervanging is dit jaar financieel niet haalbaar. Er wordt gekeken naar tijdelijke verlichting voor de decembermaand. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om hun panden sfeervol te verlichten. De intocht van Sinterklaas is op 15 november en de decembermarkt vindt plaats op 13 december. Janine, 63 jaar, kijkt uit naar de truckhun op zondag 20 september in het Land van Kuik, waar ze meerijdt in een vrachtwagen. Familieleden zwaaien langs de route. Dit jaar rijdt ze met Joost, een chauffeur die ze al sinds haar jeugd kent. De truckrun begint om 13 uur vanuit Boksmeer. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Vianen en Zaltbommel is de vertraging een uur. Verder veel oponthoud op de A2 van Eindhoven naar Maastricht door een kapotte auto bij de afrit Valkenswaard. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je 35 minuten. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten oponthoud. A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 20 minuten vertraging. En door de afsluiting van de A73 is het extra druk op de N271 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Mook en Ottersum 50 minuten vertraging. En tot zover.

0: Zo heet hij uit 1985. The Chain Reaction met Diana Ross. Halverwege het eerste uur is het tijd voor het item Gezond en Wel. Vandaag hebben we een lifestyle onderwerp. En eerder deze week sprak mijn collega Patrick Huisman met Anne van Hout van reisbureau Vice Versa.
1: Het land aan tafel. Gezond en wel.
2: Nou, reisbureau Vice Versa is niet zeg maar een standaard reisbureau. Wat doen jullie anders dan?
3: Nou, ik denk dat wij ons vooral onderscheiden in het persoonlijke. Dus wij vinden het heel belangrijk om onze klant daadwerkelijk te leren kennen. En ervoor te zorgen dat het de reis is die bij diegene past. En dat ook de reis zelf geen 13 in een dozijn is. En daarnaast zijn wij ook volledig onafhankelijk. Dus wij zijn een zelfstandig reisbureau. Wat inhoudt dat we echt kunnen boeken wat we willen. En niet gebonden zijn aan touroperators. En juist daardoor kunnen wij weer zorgen dat het de reis is die perfect bij een klant past.
2: Ja, en nou is het in deze tijden waarin er nog best wel wat aan de hand is in de wereld. Wordt er bij allerlei, je ziet het ook op televisie, bij de programma's geadviseerd om geen losse onderdelen meer te boeken. Dus ik denk dat daardoor mensen ook sneller naar een reisbureau gaan, of niet?
3: Ja, klopt. Alleen heel veel mensen denken nog dat het alleen een pakketreis is, zeg maar, als het een standaardreis is. En dat is dus niet het geval. Dus op het moment dat je bij ons een reis boekt van een vlucht, een accommodatie en een huurauto bijvoorbeeld, die wij los samenstellen, dan is het voor de klant alsnog een pakketreis en heeft de klant nog steeds alle zekerheden die hij of zij wil hebben om onbezorgd op reis te gaan. En dat is het voordeel van het boeken van een reisbureau, dat je gewoon echt zorgeloos op reis kunt en dat je ook ons altijd kunt bellen 24/7 in geval van nood. Gaan we niet vanuit natuurlijk, maar dan heb je in ieder geval wel die rust.
2: Ja, en dat is dan het voordeel van reisbureaus in het algemeen. En jullie doen dat dus ook.
3: Ja, zeker.
2: Jullie slogan brengt ver weg dichtbij. We mogen natuurlijk niet enorme reclames gaan maken op de radio. Maar ik ben toch wel even nieuwsgierig. Wat is eigenlijk ver weg?
3: Ja, de reden dat wij dat hebben gekozen is omdat ver weg echt voor iedereen anders is. Dus de ene is gewend om heel vaak op reis te gaan en maakt ook verre reizen als zijnde buiten Europa. Maar er zijn ook mensen die niet vaak op reis gaan. En dan kan ver weg een reis naar België of Duitsland al zijn. Dus wij vinden het belangrijk dat we iets wat voor iemand ver weg lijkt, dat wij dat dichtbij brengen in de breedste zin van het woord. Dus zowel qua rust als de bestemming zelf. Dus vandaar brengt ver weg dichtbij.
2: Ja. Even nog, want je zei, hoop ik dat ieder reisbureau dat doet, maar toch, jullie proberen te achterhalen waar mensen nou echt naar op zoek zijn. Maar hoe kom je daarachter?
3: Ja, door het persoonlijk te maken. We hebben sinds kort een nieuwe website. Daar kun je niet online op boeken. En dat is echt een hele bewuste keuze. Omdat ik vind dat als iemand online zijn reis zou boeken, heeft hij ons niet nodig. Op internet kun je zoveel vinden, maar dat is heel algemeen. En dat zegt niks over wat specifiek bij jou past. Dus wij proberen erachter te komen wat iemand echt wil, door diegene uit te nodigen bij ons op het reisbureau. Door rustig samen te gaan zitten, kopje koffie, kopje thee erbij, en diegene echt te leren kennen. Dus door te vragen in plaats van puur wat wil je, waar wil je heen. Maar wat is voor diegene belangrijk? Gaat hij met een bepaalde reden op reis? Is hij bijvoorbeeld al heel lang niet meer geweest? Of gaat hij elk jaar? En zo ja, gaat hij elk jaar. Wat zijn dan de dingen die bijblijven? Die dingen willen wij weten om ervoor te zorgen dat het de reis van diegene wordt. Kijk, ik kan mijn reis wel maken, maar wat voor mij een mooie reis is, wil niet zeggen dat dat voor jou ook zo is. Dus ik denk dat de basis altijd is om iemand te leren kennen.
2: Ja, nou, we hebben het niet voorbereid, maar ik ben nog wel even nieuwsgierig. Wat is voor jou een mooie reis?
3: Voor mij is het echt een mooie reis. Ik ben net toevallig zelf op reis geweest, maar voor mij is het een mooie reis op het moment dat ik de zorgen van alle dag een beetje achter me kan laten. Je werkt het hele jaar hard om op vakantie te gaan, doen we allemaal. Dus op het moment dat die vakantie er dan voor zorgt dat je echt met het gezelschap waar je bent optimaal kunt genieten van dat wat het dan ook is, hè, of dat nou een andere cultuur is of een mooie natuur of gewoon samen op een bedje liggen en een spelletje doen. Als dat lukt en je kunt de rest achter je laten, dan heb je echt vakantie.
2: Ja, nou, we hebben jullie nu een heel klein beetje leren kennen, maar het gaat er natuurlijk om dat we in de komende bijdrage van jou, die we steeds met enige regelmaat zullen horen, dat we natuurlijk het echt gaan hebben over reizen. Wat voor reistips kunnen we van jou verwachten in de komende bijdrage?
3: Nou, ik denk dat het leuk is om een paar bestemmingen uit te lichten. Maar ook soort reizen bijvoorbeeld. Cruises zijn bijvoorbeeld heel erg in trek tegenwoordig. Iets wat voor heel veel mensen nog een beetje ver van hun bedshow is. Maar wat voor steeds veel mensen weer dichterbij komt.
2: Ja, dan bedoel je het financieel vooral, denk ik, hè?
3: Ja, precies. En bestemmingen in het algemeen, maar ook leuke tips waar je aan moet denken, wat je echt niet mag vergeten om op reis te gaan.
2: Dat is natuurlijk ook wel
3: handig.
2: Ik
3: denk dat we er van alles leuks van kunnen maken samen.
2: Nou, dan gaan we de komende tijd of mijn collega of ik regelmatig met jou in contact komen. Dankjewel voor nu.
3: Heel graag gedaan.

0: Een van de allereerste hits van Madonna uit 1985. Het was Dress You Up.
1: Het land aan tafel. Weekend wegwezen.
0: Het weekend staat weer voor de deur. En we gaan van garageverkoop en keramiek tot natuur, muziek en de kermis in Mil dit keer. Dit is Weekend Wegwezen. We beginnen bij de zaterdag. In Oefeld kunnen koopjeszagers vanaf 10 uur terecht bij een garageverkoop door het hele dorp. Inwoners bieden vanuit hun garage oprit of voortuin hun overbodige spullen aan. En ook om 10 uur begint in Kuik de open dag van Frits Events. Daar kun je kennis maken met alles wat erbij komt kijken bij licht, geluid en speciale effecten tijdens evenementen. En in Langeboom is zaterdag en zondag vanaf 11 uur de keramiekexpositie uit klei gevormd te bezoeken. 10 keramisten van hobbycentrum Mil laten daar hun werk zien. En zaterdagavond reed Memory Lane op in Grievis in Vierlingsbeek. Vanaf 9 uur neemt de band het publiek mee langs bekende en tijdloze klassiekers. Dan gaan we naar de zondag. Zondagochtend vertrekt in Boxmeer de Truck Run. Maar liefst 235 vrachtwagens rijden door de regio met mensen met een beperking als bijzondere passagiers. Maar wie liever de natuur ingaat, kan om 10 uur in Oefeld aansluiten bij de excursie Vruchten en Zaden in Maasheggen. IVN de Maasvallei organiseert op hetzelfde tijdstip in Boxmeer de wandeling Groene Oase in Boxmeer dus. En in Kuik brengen operazangeres Deirdre Ankenent en pianist Peter Nielsen vanaf 11 uur het programma Je ne t'aime pas. En vanaf 1 uur is er een VELP, een benefietmiddag voor Oekraïne, bij Filmcafé Graven met kunst, muziek en ontmoeting. En tot slot in Boxmeer staat zondagmiddag Wereld Alzheimerdag centraal. Onder het motto Ik blijf meedoen begint daar om 1:30 middags een programma rondom ontmoeting, bewustwording en actief blijven. En we eindigen dit weekend in Mil. Daar zijn van vrijdag de 18e, dat is dus vandaag, tot en met dinsdag de 22e de Milse kermisfeesten. En op het Kerkplein staat een grote overkapping. En alle dagen is er live muziek, DJ's en artiesten uit de regio. Toegang is gratis. En de feesten worden gezamenlijk georganiseerd door Cultureel Centrum Mildesweert, Grand Café Het Centrum en de directeur. En daarom zit hier bij aan de tafel nu Chris Swijnenberg. Hij is bedrijfsleider van het Cultureel Centrum Mildesweert. Fijn dat je er bent, Chris.
2: Goedemiddag. Ja.
0: Goedemiddag. We zouden je even bellen, maar je bent even naar beneden gerend, want we zitten in hetzelfde gebouw. Dus dat is wel even leuk om te vertellen natuurlijk. Toen ik hier zojuist aankwam om dit programma te maken, zag ik al dat het één grote opbouwsituatie was. We zijn al aardig druk bezig, hè?
2: We zijn als het goed is al klaar.
0: Het kan beginnen.
2: Het is nog een klein beetje decoratie en dan zijn we er helemaal klaar voor.
0: Ja, vorig jaar organiseerden jullie deze kermisfeesten voor de eerste keer, hè? In deze gezamenlijke vorm. En wanneer wisten jullie nou, dit gaan we nog een keer doen?
2: Nou, eigenlijk al direct aan het einde. We zeiden van, het is succes. Alles centraal maakt een stuk gezelliger. Dus toen zeiden we, dat moeten we nog een keer gaan doen. Al doende leer je. Dus we zeiden van een aantal dingen moeten we anders ingericht. Barlocaties, noem maar allemaal op. Veel technisch geneuzel. Dat gaan we gewoon nog een keer doen. Overkapping is wel 2 keer zo groot geworden.
0: Is het vanwege het succes van vorig jaar?
2: Ja, zaterdag kwamen de helft van de overkapping kwamen tekort. En toen zeiden we ook, we hebben vorig jaar enorm veel geluk gehad met weer. Nou, wind kun je op kleden. Regen zijn we, dat is toch heel erg vervelend. Dus laten we in ieder geval zorgen dat we de overkapping dubbel zo groot maken. Nou, dat hebben we bij de gemeente aangekaart. Die hebben er aan meegedacht. Hebben er ook ruimte, of tenminste rekening mee gehouden met de ruimte die voor ons beschikbaar is. Zodat ook gewoon de kermis voldoende ruimte krijgt. Nou, en ik denk dat het ook dit jaar, tenminste zoals het er nu uitziet, weer een mooi feestje gaat worden.
0: Ja, we hebben al even naar het weer zitten te kijken. Volgens mij wordt het ook niet slecht, hè?
2: Nee, het is, we hadden heel even schrik dat we alle dagen regen zouden krijgen en heel veel wind. Nou, de wind die lijkt te gaan liggen, zeker in de avonden.
0: Ja.
2: En de weerscode lijkt ons gunstig gezind. Dus ook de regen lijkt mee te vallen. Hier en daar een drupje. Maar ja, ik zeg, als het daarbij blijft,
0: daar
2: tekenen we voor.
0: Zeg, wat kunnen de mensen de komende 5 dagen hier op het Kerkplein verwachten?
2: Sorry, nog een keer.
0: Wat kunnen de mensen de komende vijf dagen?
2: Nou, het is al een beetje zoals je zei. Hè? Ik zal even een kleine greep uit het programma. En dan moet ik zelf even spieken.
0: Ja, natuurlijk. Pak je administratie er maar bij.
2: Ja, precies. Nou, vanavond hebben we een avond. Dat is de avond waar we ons iets meer op de jeugdige richten.
0: Ja.
2: Daar hebben we lokale DJ Jens. Onder de naam Dance. We hebben Party DJ W. Voor de eerste keer tijdens de carnaval geweest. Maakt een geweldig feest van. Ja. En als hoofdact hebben wij Terug in de Tijd Sound System. Zoals de naam al zegt. Hè, die pakken voornamelijk de klassiekers mee. Een stukje 90's, Zero's. Gecombineerd met de hedendaagse urban. Dus ik denk dat dat een heel leuk feest gaat worden. Met name voor de jongere bezoeker.
0: Wauw.
2: Zaterdag hebben wij de band Velvet Rozen staan. DJ Benzel, ook een regionale DJ, hebben in het voorprogramma staan. Ook tussen de band door. En we sluiten af met een DJ, dat is Harry Moore. Jongen uit het oosten van het land. Ja, geweldige feest-DJ, Zwarte Cross. Wat festivals gedaan. Dat is gewoon een geweldige afsluiter.
0: Ja.
2: Zondag gaan we het regionaler. Dan hebben we een middagprogramma met de Tiny Brothers. Een aantal van de leden komen hier allemaal uit de regio. Dan hebben we Silsation. Sil Manders, zo is die beter bekend. En Jens hebben we een keer staan. En dan s'avonds sluiten we af met Bjorn en de Bobbies. Geweldige feest, ja, allround feest coverband.
0: Okay.
2: Maandag hebben we Jersey, smiddag zitten. Ik denk iedereen kent Jersey inmiddels. Hè? Een tweemans orkestje. Orkestje zeg ik. Orkest wat...
0: Maak het niet kleiner, nee?
2: Ja, wat eigenlijk maakt er altijd een leuk feest van. Zowel voor jong als oud. S'avonds hebben we een Hollandse avond met Robert Pauwels. En dinsdag als hekkensluiter hebben we feest DJ Joost, die de avond komt voorzien van wat muziek. Hebben we altijd een paar aantal leuke acties voor de bezoekers.
0: Okay.
2: En dan zit het feest er weer op.
0: Ja, precies. Maar zover is het nog lang niet. Het moet eerst nog vandaag gaan beginnen.
2: Ja,
0: hè?
2: Zeker.
0: De toegang is alle dagen gratis.
2: Ja.
0: En we hadden het al even over die overkappingen.
2: Ja.
0: Komt er nou nog bij kijken bij zo'n feest?
2: Ja, je moet daar best wel wat eisen voldoen. Hè? Dus een overkapping moet een minimale hoogte hebben. Er zit een hele dag werk aan die overkapping bouwen. Daarna komen we pas met de rest aan de slag. Je moet rekening houden met de aanrijroutes van eventuele ambulance, brandweer. Hè? Je hoopt het niet, maar moeten ze onverhoopt op het terrein zijn, is het fijn dat ze wel ergens op kunnen rijden.
0: Ja, precies. Ja,
2: dus
0: ja.
2: Hè, de overkapping is redelijk hoog. Daar kan in principe een brandweerauto kan daar onderdoor. Daar zit eigenlijk het grootste gedeelte van het werk in.
0: Ja.
2: Het voorbereiden, het bouwen, zorgen dat de constructie veilig genoeg is. Je zou het niet willen dat een constructie met een zuchtje wind. In het verleden is het vaak zat voorgekomen. Maar dat een constructie gebukt gaat onder het weer.
0: Ja.
2: En daar zit eigenlijk de grootste tijd
0: grootste
2: in.
0: Werk, ja. Ja. Zeg, ik hoor een heel uitgebreid programma voor iedereen wat wil. Ja. Lijkt het mij. Ja. Dit weekend is het allemaal te doen hier in Mil. Ik had het al over het Kerkplein. Is dat ook de plek waar we moeten zijn?
2: Ja. Alles is op het Kerkplein gecentreerd. Hebben we het afgelopen jaar ook voor de eerste keer met een carnaval geprobeerd. We zien... dat het heel goed samengaat.
0: Ja.
2: Jong en oud door elkaar heen. Je staat naast je buurjongen of je staat tegenover je oude overbuurvrouw.
0: Dat is ook wel heel leuk.
2: We merken dat ook in de sfeer op het terrein. Waar op kermissen soms nogal eens een keer in sommige regio's wat erger dan in andere is. Wij hebben het geluk nog nooit meegemaakt. Maar we merken hier dat de sfeer gewoon heel erg goed is.
0: Ja.
2: Geen opstootjes. Iedereen is vrolijk.
0: Mooi.
2: En daar doen we het eigenlijk ook voor, door we zeggen, gezamenlijk sta je veel sterker. Ja. Waarom zou je elkaar beconcurreren? Nou hebben we gewoon één leuk, gezellig feest. We houden het betaalbaar. Dus geen NG.
0: Gratis voor de mensen, ja.
2: Ja, dus...
0: Nou, fantastisch initiatief.
2: Ja, dus bij een kleine portemonnee kun je nog steeds entertainment zien. Wil je wel wat drinken, kan dat ook.
0: Chris Swijnenberg, dankjewel. Je bent bedrijfsleider hier bij Cultureel Centrum Middenzeweert.
2: Ja.
0: Succes de komende dagen.
2: Dankjewel.
0: Goed, tot zover bijna dit eerste uur van Land aan Tafel. Straks als we terugkomen hebben we als uurgast politica van de LPG, voormalig politica Astrid Banning. Tot straks.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur. Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
1: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
0: Truck Run Boxmeer. Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
1: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
1: Rijd je weer met ons mee?
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het Land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
0: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De provincie Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen vlakbij beschermde Natura 2000-gebieden, waar te veel stikstof voorkomt. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 190 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 20 minuten oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht sta je ruim 20 minuten in de file tussen Veghel en Zaltbommel. De andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel zelfs 50 minuten verdraging. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 25 minuten oponthoud. De A50 is druk van Eindhoven naar Arnhem tussen Ossen en Ravenstein een half uur verdraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Terheide en Waspik is de verdraging ongeveer 40 minuten. Daar is de rechte rijstrook dicht omdat er iemand onwel is geworden. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de verdraging ook 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.

0: Keep the fire burning. Daarmee werd het bijna 7 minuten over 5. Dit was Gwen McGray.
1: Schuif aan voor de verhalen achter het nieuws. Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel met Erik Dankbaar.
0: Nou, ik zei het al, 5 uur geweest. Dat betekent dat we gaan plaatsmaken voor het 2e uur van het Land aan tafel. Met een wekelijkse uurgast. Met wie we terugblikken op de actualiteiten. En we gaan ook vooruitblikken. Vandaag is mijn gast Astrid Banning. Zij was jarenlang actief voor de lokale partij Graven. En we gaan een uurtje praten met haar over lokale politiek. Het verdwijnen van de LPG uit de verkiezingsstrijd. Haar rol als politiek duider tijdens de uitslagenavond bij onze eigen omroep. En natuurlijk wat haar allemaal buiten de politiek bezighoudt. Welkom bij het 2e uur van het Land aan tafel.
1: Onze gast aan tafel.
0: Ik zei het al, Astrid Banning. Astrid, je bent geboren en getogen in Graven.
2: Ja, er zijn verschillende meningen over, maar voor mij wel. Maar ik ben geboren in het ziekenhuis. Dus voor een echte Gravenaar, die zegt dan, nee, dan ben je niet een echte Gravenaar.
0: Dan ben je niet een echte Gravenaar.
2: Nee,
0: toch wel een beetje dat je denkt van,
2: ja,
0: hey,
2: ben ik wel. Ben wel af en toe even weg geweest, maar wel geboren en uiteindelijk weer terug in Graven.
0: Ja, wat is Graven voor jou dat het zo speciaal maakt?
2: Ik denk de mensen en de... Ja, dat mensen elkaar nog zien en naar elkaar omkijken.
0: Is dat anders dan in Kuik of een Mil of een Lange Boom? Ik noem even een paar van de 33 dorpen die we hebben hier.
2: Kuik weet ik niet. Kan ik me voorstellen dat dat minder is dan in een kleinere gemeenschap, ja. Maar ik denk in de dorpen. Dus kijk naar Meel en Scharen. En Scharen weet ik dat natuurlijk zelf. Maar ook Velp, dat daar wel ook naar elkaar omgekeken wordt.
0: Ja, dat denk ik toch ook wel. Ja. Dus hoe onderscheidend is het dan? Wat maakt het dan speciaal?
2: Ja, we wonen natuurlijk in de enige stad, hè. Die blijft altijd flauw.
0: Ja, dat natuurlijk wel, hè.
2: Ja, de enige stad van het Land van Kuik.
0: Ja, dat is wel heel leuk natuurlijk, hè.

0: Zeg, Astrid, we hebben afgesproken dat we elkaar bij de voornaam noemen. Hoe zag jouw leven er eigenlijk uit voordat je de politiek inging?
1: Voordat ik de politiek inging? Poeh.
0: Ja, een moeilijke vraag hebben.
1: Ik kan me geen leven meer voorstellen voor de politiek. Ik zat natuurlijk al heel lang, want ik 12 jaar als raadslid gezeten. Maar daarvoor volgde ik samen met mijn broer Rob Banning al de politiek. Daarvoor, ik denk vooral sociaal werken, 3 dagen werken. Bij de HAN.
0: Daar werk je nog, hè?
1: Daar werk ik nog,
0: daar komen we straks wel uitgebreid op, hè? Ja. Wat heb je gestudeerd?
1: MEO.
0: Nog?
1: Ja. Ja,
0: dus je zat in de economisch-administratieve richting. En je hebt ook ooit gewerkt als administratief medewerker?
1: Nee,
0: dat
1: helemaal niks. Nee, dus zeg ik ook altijd bij de HAN als ik studenten spreek van...
0: Je hoeft niet.
1: Nee, je hoeft niet dat te gaan doen wat je nu aan het studeren bent.
0: Maar, ja. Goed, dat was je leven voor de politiek. Waardoor besloot je uiteindelijk om raadslid te worden?
1: Dat komt denk ik toch wel door mijn broer. Die ging al vaker. Die zei, zus, ik denk dat jij dit ook interessant vindt.
0: Ah, ja?
1: En toen zei ooit iemand van de VVD, Peter Hendricks, want ik vond op de tribune nogal wat. En toen zei hij, als je iets vindt, moet je of mee gaan doen. Of je mond dicht houden.
0: Ja.
1: Dus toen besloot ik om... toen heb ik even kort bij de VVD gezeten.
0: Was de VVD niet je kleur dan?
1: Nee. Er gebeurden wat dingen waar ik het eigenlijk niet mee eens was. De wijze waarop. En toen heb ik even niks gedaan. En toen kwam ik via Anja Henisch bij de LPG.
0: Oké. En die partij bestond al toen?
1: Die bestond al, ja.
0: We hebben het over de lokale partij Graven. Hè? Dat is de afkorting LPG.
1: Ja.
0: Niet verwarren met LPF. Heb je dan nog eens wat last van gehad? Of ook niet?
1: Nee, mensen maakten wel graag LPG, hè, van tanken, dat wel. Maar niet,
0: natuurlijk ook nog een grapje.
1: Maar niet,
0: LPF.
1: Niet.
0: Ik moest heel erg denken aan de LPF.
1: Nee,
0: juist.
1: Nee.
0: Maar goed, je bent 10 jaar actief in die lokale politiek geweest. Is er een moment geweest waarop jij ooit dacht... hiervoor heb ik het gedaan. Dit is waarom ik dit werk ben gaan doen.
1: Ja, het was 12 jaar, hè?
0: Ik had nog
1: een lintje. Ja, maakt niet uit.
0: Patrick.
1: Ik had nog een lintje. Waarvoor? Ja, toch. En dat merk ik nu ook. Merk ik bijvoorbeeld ook op mijn werk. Toch om die ene inwoner de stem te geven... die dan zelf wat moeilijker vindt.
0: Aha.
1: Dus toch om dossiers... op tafel te krijgen en daar wat meer aandacht aan te besteden... dan dat ze anders zouden hebben gekregen.
0: Ja. Je bent heel actief geweest in die politiek. Ik denk dat er op een gegeven moment ook wel een moment geweest is... dat politiek ook met jou thuis onvermijdelijk... een groot deel van je gezinsleven is gaan vormen. Ja. Wat hebben jouw partner en kinderen daarvan meegekregen?
1: Ja, toen ik begon was ik nog bij de vader van de kinderen... en die zeiden dan op zondag, want er stond er altijd iemand voor de deur... en dan zat ik nog half in mijn pyjama... en die bleef dan vervolgens 1,5 uur voor de deur staan praten.
0: Ja.
1: Dus als dan op zondag de bel ging, zeiden ze... mama, niet de deur open doen, want die meneer staat weer voor de deur. en later, toen woonde ik nog niet in de binnenstad... toen na de scheiding ben ik in de binnenstad gaan wonen... en toen zeiden de kinderen wel eens als ik door het stadje liep... van mama, als iemand over de politiek begint, dan lopen we door.
0: Ja.
1: Dus die hebben er wel, dus nu...
0: Maar dat was waarschijnlijk niet uit schaamte of zo... maar gewoon veel meer van het feit van, daar gaan we weer.
1: Ja, moeten nu
0: we
1: even niet.
0: Ja, nu even niet.
1: Was dat niet zo in de gaten, hoor. Ik had zelf, al toen ik stopte, niet zo in de gaten... dat ze daar toch meer van meegekregen hebben dan dat ik dacht.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, we hadden net al heel even over de HAN, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Daar gaan we zo dadelijk even wat uitgebreider op in. Maar eerst even naar muziek. The Police, The Doodoo en The Dada.

0: Sting met z'n mannen. En de doe-doe-doe en de da-da-da. De police. Ik praat in dit tweede uur van Land aan Tafel met Astrid Bannink. Zij was van de politieke partij LPG. Lokale partij Graven. Je zit niet meer in de politiek. Mis je het al?
1: Ja.
0: Is dat een goede vraag?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want die stemt weer tot nadenken. Ja, van de week was ik ergens bij een bijeenkomst in Graven. Ging over de tegels, de motie over de bestrating in het winkelcentrum. Mm-hmm. Toen vroeg iemand dat ook. Mm-hmm. Die zeiden allemaal, oh, je houdt nou zeker tijd over. En toen zei ik, nee, dat niet.
0: Oh.
1: Ja, ik mis het wel een beetje. Wat ik dan precies mis, dat ben ik nog niet helemaal uit. Sowieso de mensen, maar dat heb ik altijd al gezegd. Ik vind dat leuk om... Peter had het net over de burgemeester. Denk, oh ja, wat leuk, de burgemeester. Ook al een tijd niet meer gezien. Dus ja, ik mis wel de mensen in dat sowieso.
0: Nou, dan kom je ze natuurlijk nog wel tegen. Natuurlijk ook door je jarenlang in die politiek gezeten hebt. Ja. Je zei het net al, als je met de kinderen op straat liep, dan werd je geregeld aangesproken. Hè?
1: Ja.
0: Je werkt in Nijmegen bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, oftewel kortweg de HAN. Je organiseert onder andere open dagen, open avonden. Wat houdt jouw werk eigenlijk precies daarin?
1: Voornamelijk organiseren van evenementen. En een onderdeel daarvan zijn open dagen en open avonden. Maar ook installaties. We hebben net de intro achter de rug. Dus de intro voor de eerstejaars.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met studenten die willen kijken of de HAN bij hun past en of het een geschikte opleiding is.
0: Ja, lijkt me wel een superleuke baan.
1: Ja, het is heel leuk. Ja.
0: En je doet het 3 dagen per week?
1: Nee, fulltime.
0: Fulltime?
1: Ja.
0: Oh, je had het net over 3 dagen. Ja. Maar dat kan.
1: Ja.
0: Inmiddels
1: is dat. Ja.
0: Ja, als je dan. Ze zeiden net, hou je dan tijd over omdat je niet meer in de politiek zit? Ja, als je van 3 naar 5 dagen werken gaat.
1: Ja, dan is dat. Hou je veel tijd over.
0: Maar wat maakt die baan. Ik zeg het al, het lijkt me leuk, maar wat maakt hem nou zo leuk?
1: Nou, ik werkte al vanaf 2008, hè? Dus dan zou je denken, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet, hè? Want het leuke zijn ook mensen die werken al heel lang bij hun baan en die willen liefst iets anders. Nee, wat ik denk vooral het leukst vind, is het werken met de studenten. Nu vind ik het leuk, komen studenten binnen, spannend weer. Ze komen vanaf de mbo of de havo of vwo. Daar waren ze natuurlijk de oudste en dan komen ze op zijn hogeschool en dat is alles anders. Dus dan zie ik ze vragend rondlopen om ze aan te spreken.
0: Aha.
1: Dus, ja, ik vind de doelgroep. De studenten, dat vind ik echt heel erg leuk om mee te werken.
0: Ja. En natuurlijk organiseren, dat is natuurlijk iets speciaals. Je hebt zelfs ook wel eens omschreven, hebben wij ergens gelezen, als een echte regelaar.
1: Ja.
0: Wat moet er eigenlijk volgens jou gebeuren, Astrid, om een evenement of een project echt goed te laten verlopen?
1: Ja, ik zeg altijd, eigenlijk iedereen kan het wel. Maar waar je het verschil in kunt maken, is dat je er ook bent op de dag voor wie het organiseert.
0: Uh-huh.
1: Dat je flexibel bent. Dus niet dat je denkt, oh ja, je moest een uur of de vorige week kon je me aanmelden. Maar dat je op de dag zelf, als er dingen zijn, dat je die meteen kan oplossen. En als je stress hebt, dat vooral niemand dat merkt. Alleen jij van binnen.
0: Heb jij stress bij zo'n open avond of een open dag?
1: Nee.
0: Niet meer?
1: Nee.
0: Of heb je wel gehad?
1: Nee, bij de open dagen en open avond niet. Bij de introductie, die hebben we natuurlijk net gehad, ben ik altijd, vind ik, is eigenlijk een van de leukste evenementen per jaar. Maar ben ik altijd heel blij als het vrijdag is. Omdat je wel zorg hebt over die duizenden studenten. Ja. Dat ze op vrijdag allemaal weer veilig thuis zijn.
0: Ja, precies. Ja. Maar een beetje stress is ook wel lekker, toch? Om het goed te kunnen doen.
1: Ja. Nee, ja. Als ik druk ben, heb ik natuurlijk wel gezonde stress.
0: Gezonde stress noemen we dat dan. Je werkt bij de HAN. Een raadslidmaatschap en een gezin. Die combinatie. Ja, je werkte toen 3 dagen, hoorden we net. Hè.
1: Ja.
0: Was dat ingewikkeld? Lukte dat goed?
1: Toen ik besloot om te stoppen, toen pas voelde ik eigenlijk wat het me al die jaren gekost had. Dus toen het daar in me in zat en mensen tegen mij zeiden, oh, je bent heel druk. Zei ik, nee, ik ben helemaal niet druk. Dat is prima te doen.
0: Ja.
1: En toen ik zei, oh, ik denk dat ik er nu mee ga stoppen. Deed ik natuurlijk ook 4 jaar alleen. Hè? Dat is natuurlijk wel een verschil in eenmansfractie. Toen voelde ik wel, dat ik, oh ja, het heeft toch wel. Heb ik ook wel even de tijd nodig gehad om daarvan bij te komen.
0: Ja, en dat is nu uiteindelijk gelukt?
1: Ja, ik heb wel het idee dat ik nu... dus ik ben nu aan het kijken van, oh ja, wat zal ik eens gaan doen?
0: Nou ja, we weten bijvoorbeeld dat je nu 5 dagen werkt, maar dat je ook na je politieke afscheid maatschappelijk actief gebleven bent in Graven. Onder andere door de lintjesbijeenkomst.
1: Ja.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Er zijn de mensen die ooit een lintje hebben ontvangen. Die,
0: ja.
1: Dat blijf ik ook altijd. Dus ik vond het ook heel leuk dat ik daar nu vanaf de andere kant bij mocht zijn. Want dat vond ik altijd een van de leukste bijeenkomsten toen ik nog raadslid was. Dat de mensen die ooit een lintje hebben gehad, dat Graven daar een speciale ochtend voor organiseerde. En dat die mensen even allemaal extra in debatten gelegd werden.
0: Ja.
1: En die mocht ik nu toespreken. Dus, en even welkom heten. Ja, dat vond ik echt leuk om te doen.
0: En jij wilde zelf eigenlijk geen lintje,
1: nee,
0: toch? Je had er ook in kunnen hebben.
1: Ja.
0: En waarom, waarom dan niet?
1: Nou, als ik nu nog in de politiek zou zitten, dan zou ik een voorstel indienen. Die is dan de burgemeester, denk ik, naar Den Haag. Ja. Want ik begreep namelijk dat bij de brandweer hebben ze een lintje afgeschaft voor de brandweermannen. Die kregen eerst ook een lintje. Daar doen ze het niet meer, de vrijwillige brandweer. En in de politiek nog wel voor raadsleden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat vind ik echt, dat zouden ze echt andersom moeten doen. Want raadslid wordt, vind ik, in het land natuurlijk goed betaald. En een brandweer, dat is echt vrijwillig. En die, ja, weet je, ik bedoel, die moeten ook levensgevaarlijke dingen soms doen.
0: Dus zit het met het geld dan? Dat,
1: ja.
0: Ja. Ja, echt in dat stukje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Die lintjesbijeenkomsten, die organiseer je natuurlijk nu jaarlijks. Je hebt zelf nooit een lintje dus willen hebben. Zullen we dan maar een plaatje cadeau doen?
1: Doe maar.
0: Wil je dan wel?
1: Ja.
0: Dan
1: ja,
0: mag.
1: Ja, dat mag.
0: Wat dacht je van Anita Meijer?
1: Oh, nou, wat toevallig. Dat is mijn favoriet. Zelfs ik ooit niet meer ben, moeten ze deze draaien. Dus,
0: Oh, dan onthouden we dan
1: maar.
0: Maar we hopen dat het nog heel lang duurt.
1: Ja.
0: Hier is ze, Anita Meijer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In de gemeente Land van Kuik zijn naar schatting 31.269 inwoners van 15 jaar en ouder mantelzorgen. Van hen zorgen 26.619 langdurig voor iemand, terwijl 3.408 mantelzorgers ernstig belast zijn. Vooral mensen van 55 jaar en ouder en mannen nemen vaker mantelzorgtaken op zich, vaak gecombineerd met werk. De sfeerverlichting in de bomen van de Kerkstraat en rond de markt in Mil is verwijderd vanwege aanhoudende storingen. Sinds 2013 was de verlichting in gebruik, maar een permanente vervanging is dit jaar financieel niet haalbaar. Er wordt gekeken naar tijdelijke verlichting voor de decembermaand. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om hun panden sfeervol te verlichten. De intocht van Sinterklaas is op 15 november en de decembermarkt vindt plaats op 13 december. De 63-jarige Janine, die een verstandelijke beperking heeft, kijkt uit naar de truckrun van aanstaande zondag. Ze rijdt die dag mee in een grote stoet vrachtwagens. Familieleden zwaaien langs de route. Dit jaar rijdt ze met Joost, een chauffeur die ze al sinds haar jeugd kent. De truckrun begint om 1 uur in Boksmeer. Omroep Land van Kuik doet rechtstreeks verslag van dit evenement. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Kerkdriel is de vertraging bijna een uur. Verderop tussen knooppunt Leenderheide en Leende ook nog 20 minuten vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Breda sta je 35 minuten in de file tussen Hagestein en Werkendam. A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 40 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik een uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En dit laatste half uurtje van Land aan Tafel werd geopend door Talk Talk en Life's What You Make It uit 1985. We praten ook in het laatste half uur nog steeds met Astrid Banning door. Astrid is van de LPG. Astrid was van de LPG. We hadden het al even over of je het gemist had. Hè? Is er nog een bepaald iets wat jij in die politieke carrière van jou niet hebt kunnen afmaken? Wat je graag had willen afmaken?
1: Ja, er is nog één dossier, daar wacht ik, daar zit ik ook helemaal dwars. Dat is de scheepswerf.
0: Ah.
1: Daar had ik niks meer aan af kunnen maken.
0: Ja, even voor de mensen die niet precies weten, de scheepswerf.
1: Ja, de scheepswerf in Graven. Dus voor mijn tijd is die scheepswerf failliet gegaan. En er loopt nu nog steeds een rechtszaak dat de scheepswerf aangeeft dat dat aan de beslissingen toen lag van de gemeente, voormalige gemeente Graven.
0: Aha.
1: Dus die rechtszaak loopt ook al heel erg lang. Dus het is ook goed, vooral voor de mensen waar het om gaat, dat die eindigt. En vorige week is er weer een rechtszaak geweest. En eind oktober las ik op de gemeentesite, is er een uitspraak.
0: Oh.
1: En daar hebben wij natuurlijk in de verkiezingen ook wel... In de verkiezingen toen we gingen herindelen, want we waren toen tegen deze herindeling. Natuurlijk, maar we waren tegen deze herindeling. Is die scheepswerk best wel een hot issue geweest. Omdat de een zei, het kost straks 11, 12 miljoen... En wij zeiden van niet. Dus dat is het enige waarvan ik denk, ik ben blij als die straks...
0: Wat is voor jou een goede afloop?
1: Dat die afgelopen is. En ik zou het heel... Het is eigenlijk het mooiste plekje van Graven. Dat daar wat anders komt.
0: Ja.
1: Dat we ook niet meer die vrachtwagens door de binnenstad in hebben rijden. Dus dat daar iets, een woningbouw ontwikkeld wordt.
0: Ja. Dat heb je dus niet helemaal kunnen afmaken. Wat maakte het besluit voor jou om te stoppen in de politiek?
1: Ja, ik denk toch weer die
0: toch ook
1: verkiezingen.
0: Dat je
1: die verkiezingen.
0: Ja, dat je er min of meer alleen voor stond.
1: Nee, want ik had wel, ik had wel mijn vriend, die Arno, die is een commissielid. Dus die, maar goed, en zo. En ja, nog wel Anja en Rick en zo, dus nog wel. Maar wel een kleine groepje.
0: Mm-hmm.
1: Toen we gingen herindelen, ja, dan merk je toch dat het wat minder wordt. Hè. Eerst ging het natuurlijk alleen maar over gemeente Graven en nu ging het niet zoveel meer over Graven.
0: Ja, jullie hadden toen in die tijd 6 zetels. Dat ging toen terug door de herindeling naar nog maar 1 zetel.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat was natuurlijk ook wel pijnlijk, of niet?
1: Ja, we hadden gehoopt op 2. Dus dat was zeker even pijnlijk.
0: Ja.
1: Blij dat we er in ieder geval nog 1 hadden. Voor mezelf was ik heel erg blij dat ik naar de politiek in Graven... was best een pittige politiek. Want eigenlijk vanaf het moment dat ik erbij kwam... ging het over wel of niet herindelen. Dus dat leidde niet... altijd tot hele fijne discussies.
0: Ja.
1: Eigenlijk was dat gewoon een rode draad. Ook
0: vooral als je er tegen bent natuurlijk.
1: Ja, maar gewoon ook de manier hoe daarmee omgegaan werd... dat was gewoon niet fijn.
0: Nee.
1: We hebben ook uitgemaakt voor alles en nog wat.
0: Al?
1: Dus dat was vervelend. Maar waarom ik eigenlijk niet... Ik zag zo op tegen verkiezingen weer. Ik heb nog wel over nagedacht van... zullen we meedoen zonder campagne... Dat vond ik een mooi experiment.
0: Ja, op naam dan eigenlijk alleen
1: wel,
0: maar.
1: Ja, op naam.
0: En op traditie en op wat je hebt bereikt.
1: Nou, en misschien dan wel iets moois bedenken over dat we niet meedoen. Ja, we hebben natuurlijk als kleinere partij ook minder middelen.
0: Hmm.
1: Ik zag daar echt enorm tegenop.
0: Ja. Wat je wel gedaan hebt is op de verkiezingsavond zelf. Je was geen kandidaat meer. Maar je hebt hier bij onze eigen omroep heb jij commentaar gegeven bij de uitslagen. Hoe was dat om te doen?
1: Ja, vond ik heel erg leuk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hebben we hier een potentiële nieuwe medewerker zitten dan?
1: Nee, daar hebben we toen al even over gehad. Dus,
0: oké.
1: Ja.
0: En duider.
1: Ja, dat vond ik toen echt leuk.
0: Ben je
1: al
0: gevraagd voor het nieuwspanel?
1: Ja, dat is volgens mij was iedere vrijdag.
2: Ja.
0: Oh, dank je, Peter.
2: Was enthousiast.
1: Nee, ik ben door Patrick gevraagd om iedere vrijdag te komen zitten. Maar ja, met de fulltime baan is dat lastig.
0: Ja.
1: En ik zei net ook tegen Peter vooraf... kijk, wat de rol die jullie doen, vind ik zelf ook moeilijk. Kijk, gewoon zo kletsen over de landenpolitiek. Dat vind ik, zonder, dan hoef je ook niet zo op voor te bereiden.
0: Ja.
1: Maar om host te zijn...
0: Dat is nog wat anders.
1: Dat moet
0: in het nieuwspanel, je hebt het misschien al gehoord... daar gaan we gewoon een terugblikje doen op het nieuws van de afgelopen week. En dan ben je duider eigenlijk, hè, zoals je ook op die avond was. Maar je vond het toen leuk om te doen.
1: Ja, heel erg leuk. Ja.
0: Welke uitslag of welke politieke verschuiving van die avond... in het Land van Kuik verraste jou die avond het meeste? Weet je dat nog? Vast wel.
1: Maar verraste. Ik had wel gedacht dat Forum groot zou worden. Dus dat was misschien voor de meeste mensen wel...
0: Dat was ook een landelijke trend toch gewoon?
1: Ja, maar dat was voor mij ook geen verrassing. Nee. Het CDA en Team Lokaal natuurlijk. Wel groot. Nee, ik had eigenlijk niet dat ik dacht...
0: Dat je daardoor super verrast was eigenlijk of zo?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nee.
0: Nou, nee. De LPG die verdween dus ook. Vooral ook omdat jij natuurlijk stopte. Er was geen nieuwe vrouw of man die klaar stond om het over te nemen. Die ook de tijd en de energie daarvoor had. Was het voor jou een persoonlijk afscheid? Het feit dat je daarmee stopte en het einde van een politieke traditie ingraven dat die LPG er niet meer is?
1: Persoonlijk bedoel je of ik dat zelf besloten heb?
0: Ja.
1: Of
0: dat... Nou ja, dat heb je zelf besloten. Vertel
1: ja, dat
0: net,
1: heb ik zelf besloten. Ja. Ja, we hebben het best wel lang met de partij erover gehad. Hè. Doorgaan, aansluiten.
0: Ja, want doordat jij stopte, was de partij er ook niet meer.
1: Nee, dat klopt. Nee, dus hebben we nog wel gezocht naar iemand anders.
0: Ja.
1: Dat gaat me nog steeds wel aan het hart. En het is niet voor de LPG of voor mezelf, maar ik word toch bijna iedere week nog wel een keer aangesproken op het feit dat mensen het heel jammer vinden. En
0: had je misschien toch moeten doen zo, zonder campagne?
1: Dat het goed geweest, ja, misschien dat. Maar ik denk ook dat het voor mezelf goed geweest is om er even uit te stappen. Want ja als je er middenin zit, dan zie je soms dingen ook niet meer. Zo vond ik altijd dat ik iedereen te woord moest staan in die erover begon. Hè. Kon ik ook niet makkelijk zeggen van, oh, is het goed als ik daar later op terugkom?
0: Ja, vind ik een charmante eigenschap,
1: ja.
0: Persoonlijk.
1: Ja, maar dat dus, maar goed, dat kostte soms ook.
0: Ja.
1: En ja, dan hadden we moeten aansluiten. Maar goed, we waren als partij ook niet, waar sluiten we dan aan?
0: Nee.
1: Het was, voor nu is het goed.
0: Oké, voor nu is het goed.
1: Ja.
0: Je zei dat je vooral het directe contact met de inwoners miste.
1: Ja.
0: Nee, dat heb je een paar keer al gezegd in dit gesprek. Terwijl de grotere gemeente echt nu meer op hoofdlijnen aan het besturen is eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Voelt voor jou de politiek in het Land van Kuik inmiddels dichter bij Graven nu of eigenlijk verder weg?
1: Nee, verder weg.
0: Ja?
1: Ja. Okay. Maar dat is ook niet erg. Als er nog maar mensen van die 37 raadsleden zorgen dat de politiek dichterbij is. Want dat vind ik dan wel echt een taak van de raad. Kijk, dat die gemeente zelf, niet met die gemeente, de ambtenaren en het college moeten natuurlijk op hoofdlijnen. Dat snap ik. En ik denk dat de raadsleden daar het verschil in kunnen maken. Dus die moeten zorgen dat de politiek toch dicht bij de inwoners blijft. Of moeten, maar dat zou wel mijn wens zijn dat ze daar vooral alert op blijven.
0: En zou je er zelf wel nog een bijdrage in kunnen leveren ooit? Want het kriebelt toch nog wel, volgens mij.
1: Ja, soms denk ik. Dus, een van mijn kinderen zei al toen ze dat van de week hoorden. Wat ga je misschien weer doen? Toen zei ik, nee, het is gewoon dat ik weer... Dus afgelopen dinsdag ben ik weer aangesloten bij een kleine bijeenkomst in Graven.
0: Ja.
1: Over de tegels en de bestrating. En dan is dat ook prima, maar ik heb nog even de tijd.
2: Toch een beetje nieuws dit, toch?
1: Ja, een beetje nieuws. Toch? Het wel een beetje kriebelt.
2: Ja, het kriebelt. Ja.
0: U hoort Peter van het nieuwspanel even, die achter de knoppen zit.
1: Ja. Peter wil je nooit zoveel zeggen, want die leest altijd alles goed tussen de regels door. Dus
0: Goed, over de toekomst.
1: Ja.
0: Zo dadelijk, het laatste blokje, Astrid. Eerst nog eventjes naar wat muziek.
1: Ja.

0: Alex Warren en Before You Leave Me. Laatste blokje met Astrid Bannink, onze uurgast in het tweede uur van Land aan Tafel. Voormalig politica van de LPG. We weten er inmiddels veel van. We weten ook waarom je gestopt bent. En we weten ook dat er misschien nog een heel klein openingetje is ooit in die politiek. Zeg nooit nooit, hè, Astrid,
1: nee,
0: of wel?
1: Nee, dat zeg ik met alles.
0: Nou,
1: nee.
0: Dat zeg je met alles?
1: Ja.
0: Heel goed. Je was twaalf jaar zei je al, hè, politiek actief en je vertegenwoordigde de LPG. De laatste jaren dus als eenmansfractie in het land van Kuik. Het feit dat jullie dus van die 6 zetels uiteindelijk in die nieuwe fractie naar 1 zetel moesten, dat lijkt me toch ook een periode van dat je denkt van nou, eerst ben je met z'n 6 en dan ben je nog maar alleen. Of
1: ja,
0: heeft dat zo nooit gevoeld?
1: Jawel. Ja, het voordeel is, in je eentje hoef je niet te overleggen. Hè? Dus als een voorzitter zei in de vergadering, u mag even overleggen.
0: Ja.
1: Dan kon ik natuurlijk wel even overleggen met Arno en met Anja en Rick. Maar dat vond ik wel. Hè? Dus je had minder overleggen met elkaar, je hoefde minder af te stemmen. Dat vond ik wel fijn.
0: Mm-hmm.
1: Nee, maar dat heb ik in het begin echt wel gemist. Ja,
0: ja, dat geloof ik graag.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En ik wilde ook alles doen, dus... Je dacht als lokale partij Graven, want wij gingen natuurlijk eigenlijk, we waren natuurlijk geen partij voor de hele gemeente, maar eigenlijk alleen specifiek voor Graven.
0: Ja.
1: Dacht je gaat alleen maar de dingen voor Graven doen, maar we hebben ook gewoon echt bijna die 4 jaar lang alle
0: toch
1: stukken
0: wel
1: serieus bekeken en daar ook aandacht voor gevraagd.
0: Ja, eigenlijk kan je als dorpspartij toch niet alleen maar voor je eigen dorp functioneren.
1: Nee.
0: Dat heb je dus ook niet gedaan.
1: Nee.
0: Toen we het er straks over hadden dat. Dat je nu misschien wel tijd overhield, zei je van, oh nee, eigenlijk hou ik helemaal geen tijd over. Nou, je vertelde toen ook al dat je dus van 3 dagen naar 5 dagen eigenlijk bent gaan werken. Maar je had ook nog natuurlijk dat ontzettende voorbereidingswerk voor het gemeenteraadslid. Mis je dat? Of geef je dat niet wat extra tijd in de avonduren bijvoorbeeld om eens wat anders te kunnen doen?
1: Ja, weet je, nou je het zo vraagt, denk ik, oh ja, daar zit wel echt een tijdwinst. Maar dat vergeet je snel.
0: Ja.
1: Dus nu het zo noemt, denk ik, oh ja, moet ik er dan wel weer aan beginnen?
0: Moet je dan iets anders gaan doen?
1: Moet je dan iets anders? Nou ja, als je het ooit gaat doen, dan sluit je ergens aan. Dus dan zit je ook niet alleen. Hè? Maar dat kostte wel veel tijd. En ook omdat ik deed toch altijd op een bepaalde manier, had ik me betogen. En daar begon ik eigenlijk al weken van tevoren in mijn hoofd. 'S avonds, 's nachts werd ik wel eens wakker. Dan dacht ik, oh ja, ik wil dit.
0: Ah ja?
1: Ik heb afgelopen jaar de 4 mei herdenking gedaan, ook samen met Peter. En daar... En die kwam eigenlijk best kort...
0: Deze Peter,
1: ja. Dat kwam eigenlijk best kort naar dat het raad stopte. En toen merkte ik dat toch wel dat me dat best veel kostte.
0: Ja.
1: Dus toen dacht ik, oh ja, dan... Toen wilde ik het ook goed doen. En goed wat op papier zetten en er iets over zeggen. Dus ja, dat scheelt wel echt enorm. Maar dat ga ik nu... Als we het daar zo over hebben, voel ik dat pas weer.
0: Ja, wat je ook steeds zei, is dat je de mensen eigenlijk mist een beetje.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Is dat dan ook misschien wel de reden dat je zegt van nou, ik neem nog niet zo heel veel afstand of zo. Ik blijf wel een beetje betrokken bij alles.
1: Ja, ik probeer... In het begin ging ik nog vergaderingen volgen online. Maar daar ben ik wel mee gestopt.
0: Oh.
1: Ik heb nog 1 vergadering toen de beëdiging van Edwin was op de tribune gezeten. En dat ging vooraf een andere vergadering.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, waarom drukt nou niemand op die knop? Waarom zegt nou niemand voorzitter bij interruptie?
0: Ja.
1: Dus daar ben ik op een gegeven moment wel mee gestopt. Want daar raakte ik toch een beetje gefrustreerd van. Ik vond het wel, de sfeer was wel ten opzichte van Graven wel gewoon leuk. We konden wel goed met elkaar debat. En daarna konden we even goed gewoon weer met elkaar een drankje doen na afloop.
0: Ja, dat hoor je wel vaker in de politiek.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Nou, dan heb je natuurlijk ook nog, we hadden het er al even over als duider bij de verkiezingsavond. Dat vond je leuk om te doen.
1: Ja.
0: Het duiden van de politiek is natuurlijk ook nog wel een manier om betrokken te blijven.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Dus...
1: Nee, en toen heb ik nog even met Willy Hendricks hadden we bedacht. Maar die hebben we al helemaal niet meer gesproken.
0: Die zit ook in ons nieuwspanel.
1: Oh, echt waar?
0: Ja.
1: Oh, wat dus, leuk.
0: Ja, dat is heel leuk. Ja.
1: Oh,
0: ja,
1: kunnen we niet een keer samenkomen? Dat lijkt me heel erg leuk.
0: Vast en zeker kan dat.
1: Nou, deze. Willy, ik weet niet of je luistert.
0: Nou.
1: Maar dat is ook iemand die ik mis. Want Willy wel... Maar Willy en ik hadden bedacht van we gaan op de tribune zitten. En dan gaan wij daarna de politiek duiden inderdaad. Maar goed, ik denk dat het voor Willy... Praat ik even voor jou, Willy, mocht je luisteren. Ook goed is om even afstand genomen te hebben van de politiek. Want
0: die is er ook net mee gestopt, hè?
1: Ja, je zit toch in een soort bubbel als je in die politiek zit. Dus het was toch goed om er even uit te stappen, denk ik.
0: Ja. Ja. Andere dingen voor de toekomst. Je houdt het heel erg open. Laten wij eens even 4 jaar verder kijken, Astrid. Wat hoop je dan dat er in Graven... Of misschien wel in je eigen leven veranderd is. Laten we beginnen met Graven.
1: Nou, dan hoop ik dat het fysioterrein nagenoeg af is.
0: Oké. Is dat helemaal verbouwd?
1: Nee, dat is al heel lang. Dus daar gaan ze, als het goed is, in 2027 mee beginnen.
0: Oh, oké.
1: Daar heb ik onlangs nog wel vragen over gesteld. Dat vond ik ook ineens heel ongemakkelijk om als inwoner vragen te stellen naar het algemene mailadres van de gemeente Land van Kuik.
0: Oh.
1: Voelde ik me toch een beetje schuldig over. Dat ik denk, oh ja, zit ik die mensen aan het werk te houden?
0: Uh-huh.
1: En toen had ik ook nog aanvullende vragen, want was ik natuurlijk niet helemaal blij. Het was een goed antwoord. Heel snel reactie, dus echt complimenten.
0: Oké.
1: Maar er komt een gronddepot achter de handboord. En er stond in dat artikel dat het ook vervuilde grond zou zijn. Dan blijkt dat niet zo te zijn. Maar toen kriebelt het ook wel weer een beetje. Maar dat hoop ik, dus dat Visio, dat in ieder geval al heel eind is.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan toch die scheepswerf. Maar
0: ja,
1: dat
0: het
1: dat eind dit jaar is. Ja. En dat daar ook wat meer ontwikkeld is. Dat zouden wel. Nou, in Velp wordt een mooie ontwikkeling, hè, de kerk. Dat is mooi. Dat is een heel mooi traject geweest vanuit inwoners zelf.
0: Oké. Okay. En in je eigen leven, Astrid?
1: En in mijn eigen leven.
0: Over 4 jaar?
1: Over 4 jaar. Dan hoop ik dat ik nog beter nee kan zeggen. Want dat vind ik nog steeds moeilijk. dus dat ik... Nee, eigenlijk ben ik wel heel tevreden met mijn leven. Ja,
0: nou, lekker toch?
1: Soms iets meer weekend niks willen hebben.
0: Oké. Dus je zit nog steeds vol die weekenden van jou?
1: Ja. Dus ik heb wel een vriendin die zegt... als een kruis door het weekend.
0: Ja.
1: Maar dat is na de vakantie moeilijk.
0: Oké.
1: Maar zondag... heb ik niks. Dus daar kijk ik helemaal naar uit.
0: Nou, lekker. En nog even terugluisteren hoe dit interview eigenlijk gegaan is. Dat kan ook, hè? Dat is misschien ook wel leuk om te doen nog even.
1: Vaker als je toch hier komen en ik leer mij er dan op wijzen van.
0: Nou ja, dat nieuwspanel, dat zie ik wel zitten. Wat met jou inderdaad verder en met Willy Hendricks. Nou, dat lijkt me enig. Ja, goed. Ja. Ik heb nog één ding wat ik tot slot zou willen vragen. Astrid, heeft te maken met het feit dat mijn collega Patrick Huisman, die jou benaderd heeft, die zei van nou, je zou ook nog tot slot iets aan Astrid kunnen vragen over haar stem in het dossier Snippergroen. Nou, dat zegt mij dus weinig. Nee. Hè? Maar, wat zegt dat jou?
1: Snippergroen, ja, dat is een dossier. Dat was mijn eerste grote dossier als raadslid.
0: Kijk.
1: En daarbij, even voor de luisteraars thuis, werden eigenlijk mensen die al 10, 20, 30 jaar lang een stukje grond van de gemeente onderhielden of bij hun tuin hadden, dan had de gemeente besloten dat die stukken terug moesten of mensen moesten ervoor betalen. En die mensen kregen ineens van de een op de andere dag een brief in een brievenbus. En sommige mensen hadden daar huisjes op gezet. Ja, de gemeente deed niks, hè, die onderhield het niks.
0: Okay. Dat
1: snap ik ook, het bleef eigendom van de gemeente. Maar dat traject, ja, dat verdiende geen schoonheidsprijs. Dus daar heb ik echt...
0: Voor gevochten?
1: Nou, voor gevochten. En uiteindelijk kwam er een motie volgens mij van de oppositie. En daar heb ik anders gestemd dan dat ik toen voelde. Maar ja, dat is ook... Dat vind ik wel, als je in een coalitie zit, moet je soms... met de coalitie mee, hè. Dat vind ik, dat hoort ook bij in een coalitie als je dingen afspreekt met elkaar.
0: Ja,
1: daar had ik achteraf wel spijt van. En toen was ik ook wel geëmotioneerd daarna. En Nels Schuts, dat vergeet ik ook nooit meer, die stuurde me 's nachts een berichtje. Politiek is ook krassen op je ziel. En dit is er denk ik één, Astrid. Dus, en dat was ook zo.
0: Dat is niet zo'n leuk vraag eigenlijk om mee te eindigen. Of
1: nou,
0: kan je het hebben?
1: Dat kan ik prima hebben.
0: Dan zijn we er. Ja. Nemen we geen afscheid, want we gaan elkaar dan terugspreken in het nieuwspanel. Lijkt me hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En ik wil je bedanken voor je komst naar onze studio. En ik zou zeggen, succes met alles wat op je pad komt. En dankjewel voor je openheid.
1: Jullie ook, dankjewel.
2: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee. Voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

Dat was de laatste vocale in deze aflevering van het Land aan Tafel. Robbie Williams met Freedom. En daarmee komen we aan het einde van deze vrijdagse editie van het Land aan Tafel op de radio. Dank aan onze uurgast natuurlijk, Astrid Banning. Maar ook aan onze andere gasten van vandaag. Dat waren Rob Poel en Peter Linders in het nieuwspanel. En Peter bedank ik natuurlijk ook omdat hij achter de knoppen zat de afgelopen 2 uur. En we bedanken ook Anne van Hout van Vice Versa in Venray en Chris Swijnenberg over de Milse Feesten was hij hier te gast. Volgende week vrijdag zijn we graag weer bij u terug. Ook dan weer natuurlijk tussen 4 en 6 uur met nieuwe gesprekken met het nieuwspanel. Met gezond en wel en dan aandacht voor de open dag bij de afdeling cardiologie in het Pantijn Maas ziekenhuis. En we hebben natuurlijk ook weer weekend wegwezen en een nieuwe uurgast. En wie dat is, dat hoort u natuurlijk volgende week. Ik wens u voor nu een heel goed weekend. We zijn uitgepraat, tenminste voor nu dan. Maar blijf bij ons, want zo dadelijk na 6 uur komen Peter en Martijn. En dan gaat Peter helemaal presenteren zelfs. Wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
6: Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. De Nobelstichting verhoogt dit jaar het prijzengeld naar 12 miljoen kroon, ruim 1 miljoen euro. Dat is een verhoging van 88.000 euro. Topvrouw Hanna Stjerne wil hiermee de lange termijnwaarde bewaken. De prijzen worden uitgereikt sinds 1901 en zijn gefinancierd uit de nalatenschap van Alfred Nobel, die in 1896 overleed. In Mecklenburg-Vorpommeren strijden de SPD en AFD in de peilingen beide rond de 35%. De SPD, die al 30 jaar regeert, maakt een comeback dankzij de populaire premier Manuela Schwesig. Zij focust op economie en vermijdt AFD-thema's als migratie. Schwesig heeft op Instagram 5 keer zoveel volgers als AFD-kandidaat Lijf Erik Holm. Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen nabij beschermde Natura 2000-gebieden waar te veel stikstof terechtkomt.
5: En dan nog even het weer.
6: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in het zuiden van het land, bij elkaar nog ruim 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste verdraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim 3 kwartier. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam is de verdraging nog een half uur. A50 Eindhoven-Os bij Eerde 20 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg sta je 3 kwartier in de file tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. A58 Tilburg-Breda tussen knooppunt De Baars en Tilburg-Centrum-West een kwartier verdraging. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Ter Heide en Waspik zelfs een uur op onthoud. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de vertraging ook nog 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Bij de Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.bijdehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek.

0: niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Hier zijn Peter en Martijn.
3: Het is 18 september 2026 en Peter en Martijn zijn weer live in de studio.
5: Yes, yes!
3: We hebben er zin in, want het weekend gaat beginnen, dit mooie weekend. Het zonnetje schijnt af en toe tussendoor, dus
5: het wordt zelfs beter weer nog wel.
3: Ja. Dus, we hebben heel veel nieuws gehad afgelopen uur en daarvoor zeggen we weer dank tegen Erik. Dankbaar, wat mooi. En Astrid Bannink was te gast. Het was in ieder geval een lekker twee uurtjes helemaal bijgepraat bij Land aan Tafel. We hebben goede muziek, hebben we er zin in. En jij ook. En straks natuurlijk de stelling van de dag.
6: Y'all still want me to come with you?

0: Over de gitaren van ZZ Top, Viva Las Vegas. We kijken even naar het verkeer en Martijn, het is druk. En dat komt namelijk door de afsluiting van de A73.
1: Jazeker, de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef staat 5 kilometer file. De gemiddelde wachttijd is 7 minuten. Diezelfde A50 Eindhoven richting Os tussen Zonnebreugel en Sint-Oederode is door een ongeluk. Staat er 4 kilometer file. De gemiddelde wachttijd is hier 17 minuten. Dan ook de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. Omrijders vanwege werkzaamheden. Wat betreft de A73, maar liefst 49 minuten vertraging. 23 kilometer file staat hier. En laat even, daar hebben we natuurlijk ook de andere wegen last van. De A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg staat 3 kilometer file. De gemiddelde wachttijd is hier 6 minuten. Diezelfde A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Haps vanwege alle werkzaamheden aan de A73 asfaltering. Begint vandaag tot de 21ste. Verschillende werkzaamheden. Dan hebben we nog de N-wegen, de N324 Nijmegen richting Oost tussen Alverna en Graven. Staat maar liefst 4 kilometer met een gemiddelde wachttijd van 34 minuten. En de andere was overrasseld richting Heumen. Heumen overrasseld is inmiddels opgelost. Dus ja,
0: dat was het.
1: Het zijn er een hoop.
0: Ja, best wel. Hartstikke druk. Als je naar huis gaat, rijbezichtig en zodat je heel thuis komt.
2: De Avondclub met
3: Showtime!
4: Hier zijn Peter Linders en Martijn op Omroep Land van Kuik met de Avondclub.
5: Ik luister altijd naar de Avondclub.
6: Ja, dit is waar.
7: Ik word er toch wel van.
0: Ja, zoals altijd, zingen we mee.
3: De Avondclub.
0: We gaan het weekend in.
1: Wij zijn de mannen van de nacht.

0: ronde van de nacht.
1: Ach nein! Het zijn Petra en Martijn.
2: Tot 7 uur hier bij Omroep Landse Kuik. Live vanuit Studio Mail. Petra en Martijn.

0: Is het leuk of niet leuk? Ja, hij is leuk.
1: Het is even wennen, maar het mag zijn.
0: Ja, we krijgen langzaam een beetje nieuwe vormgeving. 2026. Martijn, afgelopen week, hoe is jouw week geweest?
1: Druk, een hele drukke week. Want ja, het is, de vakantie is natuurlijk weer voorbij, de zomervakantie. Dus dan ga je weer ouderwets rondom huis kijken. Wat is er nog allemaal te doen voor de winter?
0: Was het een week van klusjes?
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat klopt, ja.
0: Hey, het is september, we gaan richting oktober. Dus we gaan weer aftellen.
1: Dat zeker, ja.
0: Nou, ik ben benieuwd, Martijn. Want je hebt vast wel even opgelet. Dus wat gaat het worden richting de kerst? Hoeveel dagen nog?
1: Nou, we gaan eens even checken. Hè? Want het is voor het een... hoe lang nog, hè? Hoe lang? Ja. Hoeveel dagen? Even aftellen. Oh, maar liefst 97 dagen, Peter, nog. En dan zitten we alweer op eerste kerstdag.
0: Denk je dat we nog even een nazomertje krijgen? Dus één deze weken.
1: Ja,
0: tot volgende week wordt lekker weer.
1: Nou, het is heel frappant. Ik ga gewoon even volgend jaar... Of in de 21ste ben ik 25 jaar getrouwd. Tada!
0: Tada!
1: Maar dan is het altijd het begin van de herfst. En frappant is ook altijd dat de eerste dag van de herfst altijd lekker weer is.
0: Ja, want rond de 17e dan is hij omgeslagen, want dat is mijn verjaardag. En dat weet ik...
1: De laatste week van september, heerlijk.
0: Martijn, 25 jaar getrouwd en je bent pas 35.
1: Ja, was het maar zo.
0: Hey, wat leuk. Groot feest.
1: Dat gaan we zeker doen. We gaan een feestje van bouwen.
0: Hier zijn de Jones Girls.

0: Er zijn de Jones Girls met Keep It Coming hier bij de Avondclub bij Omroep Landse Kuiken. Tot 7 uur de Avondclub met Peter en Martijn. En daarna is er weer die lange met VIP Dance Classics.
1: Nou, ik heb uit vertrouwbare bronnen dat het deze keer een Jan Davidje wordt.
0: Serieus?
1: Jazeker. Ja? Ja.
0: Oké, dus ik ben benieuwd. Wel met Dance Classics natuurlijk.
1: Ja, Jan Davidje.
0: Zodat willen we weten wat jij gaat doen dit weekend. En hoe je, dat hebben we gehad, Sinterklaas hebben we gehad. Dus we komen dadelijk met de vraag.

0: En je zou toch met UB40 en je zou Afrika Bombata heten met Reckless. Ja, we hadden het net over het weekend. En jij had al zelf al van, ja, ik ga de tuin winter klaarmaken. Ik heb allemaal klusjes. En dan ben ik benieuwd als het zonnetje schijnt. Want de kans is groot dat het zonnetje schijnt zaterdag.
1: Ja, ik was bijvoorbeeld de barbecue schoon te maken. Maar ja, nou begon de zon weer te schijnen. En ik denk van, dan gaat het toch weer kriebelen, hè, om dat ding weer naar buiten te slepen. Ja, wat doe je dan, hè? Wat doe je dan?
0: Maar goed, jij weet dan, de barbecue ga je naar buiten slepen. En die ga je daar schoonmaken voor de winter. Onze vraag is aan de luisteraars uit heel het land van Kuik. Wat ga jij doen richting de winter? Als de zon schijnt, ga je dan klusjes doen? Of ga je nog even genieten op een terrasje of lekker fietsen?
1: Ga je iets verbouwen? Ja, ik bedoel, ja. Laat het ons weten.
0: Ja, gewoon, wat zijn jouw klusjes of activiteiten in het najaarszonnetje? Want volgende week gaat het najaarszonnetje komen. Dus dan heb je nog de laatste keer dat je kan genieten volgens mij, voordat het echt herfst gaat worden.
1: Ja? Ja, zeker.
0: Nou, is dat de vraag?
1: En waar kunnen ze naartoe, Aapje? Naar onze studio WhatsApp op 04-85-38-1777.
0: Oké, dat was een soort overhoring. Nou, hartstikke mooi. We hebben een goede reden om deze nog een keer te laten horen.

0: Ah, Mariah Carey. Dat is altijd van... Ah. Hey, Martijn, we hadden het net over... wat is het toch weer interessant om te weten wat iedereen doet in het najaar. Zeker op het moment dat het zonnetje gaat schijnen. En we eigenlijk nog niet hebben bepaald wat we gaan doen. Ik ben er echt aan het zwessen. Maar volgens mij heb jij al wat onderzoek uitstaan. Dus we willen eigenlijk van de luisteraars weten van... wat zijn de activiteiten als het zonnetje gaat schijnen? Zeg maar het zogenaamde najaarszonnetje. En wat ga je dan plannen op die bewuste zaterdag of zondag?
1: Klopt helemaal, ja. We krijgen al wat reacties binnen. We gaan nog niks verklappen. Nee. Dat doen we na enkele nummers. Maar het zijn leuke reacties waar ik eigenlijk ook wel... ik zie ook wel in van, ja, dat klopt. Het is na de vakantie en het klopt helemaal.
0: Oké. Okay.
1: Maar het wordt vervolgd.
0: Ja, je kan WhatsAppen naar 0485381777.
2: Als het donker wordt in het land van Kuik, is er een plek waar de on-air lamp nog brandt.
3: Daar brandt nog licht.
2: De avondclub.
4: Please enter your password.
2: Omroep Land van Kuik.

0: Eerlijk is dat Don't Stop the Music, Yarbrough and People. Is het echt zo dadelijk om 7 uur, Jan Deven?
1: Ja, dat klopt. Ik dacht van, nou, we gaan Rosé weer vanavond horen. Maar in één keer zie ik stiekem met mijn linkeroog op de socials zie ik Jan Deven zich voorbereiden op vanavond.
0: Rosé is op vakantie, ja, dat weten we. Maar goed, wat is de vraag van de dag? Is van wat doe jij zodra het zonnetje weer gaat schijnen? Het najaarszonnetje hier in het land van Kuik. En we hebben reacties gehad uit verschillende plaatsen. En Martijn, jij mag het zeggen.
1: Jazeker, heel leuk om te zien hoor. Want het zijn eigenlijk ook gewoon echt reacties die eigenlijk allemaal na de zomervakantie plaatsvinden. Dus heel typerend. Peter bijvoorbeeld uit Wanrooy reageerde naar ons. Sporten met vrienden, afspreken en helpen met activiteiten van de vereniging. Ja, en dat is ook hartstikke mooi natuurlijk. Want ja, na de zomervakantie dan moeten de kilo's er weer vanaf, uiteraard. En dan sporten wel weer prima te doen hoor. Ja. En natuurlijk activiteit bij de vereniging rondom de clubhuizen. Er zijn altijd heel veel activiteiten en vrijwilligers bezig met het ruimen, opruimen. Ja,
0: hulde aan de vrijwilligers hier in het Land van Kuik.
1: Zeker, zeker. Ja, Henk uit Boksmeer reageerde naar Omroep Land van Kuik. Kaarten, koffie drinken en actief blijven. En als vrijwilliger help ik ontzettend graag bij activiteiten in het buurthuis. Ja, dat is gewoon zo. Lekker actief blijven. Ook in de buurthuizen enzovoort. En het is ook wel typerend. Als er meer in de zomerdagen ga je er altijd op uit. En in de donkere maanden zoek je toch weer die gezelligheid op in het buurthuis. Heel mooi.
0: Dit zijn allemaal mensen die gereageerd hebben die ook meedoen aan Burendag morgen.
1: Nee, 26. Ja, volgende week.
0: Dan het goede nieuws in Velp bij Graven. Daar is het Burendag bij de Bondskazerne.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus iedereen die is welkom volgens mij. Maar Burendag is de 26e september officieel, dus door het hele land van Kuik. Maar dit zijn wel typische mensen die heel erg bezig zijn met het ondersteunen van vrijwilligers. En als vrijwilligers ondersteunen. Wie hebben we nog meer?
1: Even kijken. We pakken nog even een leuke ertussenuit. Monique uit Sint-Hubert. In de winter zoek ik vooral de gezelligheid op. Activiteiten in het dorp en helpen waar nodig is. Je kunt toch weer zien hè, dat er toch als er meer tijd is, zeg maar. In de donkere maanden zoekt men toch van wat kan ik mij voor inzetten. Vind ik toch een goed iets, Peter.
0: Ja.
1: Even kijken, wat hebben we nog meer? Ook in het kader van samen zijn. Linda reageerde uit Sint-Tunis. Samen zijn, heel veel samen zijn met familie en vrienden. En dat is ook wel echt iets wat in de wintermaanden gebeurt. Ja.
0: Heel mooi. Perfect. Ze zijn allemaal op het spoor gebracht. Ja, want het zijn allemaal vooral vrijwilligers die actief zijn in de buurt. Ja. Ja, en met anderen. Je kan ook kijken dus naar Omroep Land van Kuik via Visual Radio. De app die kan je downloaden, die is gratis. En dan moet je gewoon even gaan naar de live uitzendingen. En dan kan je zowel in de studio kijken als luisteren.
1: En waar kun je die vinden, Peter, die app? Die kun je downloaden via?
0: Ja, via iOS. Dus oftewel Apple Play wou ik zeggen, maar dat is niet zo. De Apple Store en Google Play.
1: Alright.
0: Ja, gratis.
1: Gratis.
2: De Avondclub met Peter en Martijn. De Avondclub.
3: Er zijn in het Land van Kuik een heleboel clubs waar je lid van kunt worden.
4: Maar er is maar één avondclub.
3: Word nu ook lid van de leukste club in het Land van Kuik. Ga naar avondclub.nl en like.

0: Zo, Armin van... Hey, was het? Ja, Longer Than Life, Armin van Buuren en Chef. Special. Ja, dat werkt wel zo als je gaat vragen in het Land van Kuiken wat er allemaal te doen is. Er komen mensen met heel veel tips en heel veel opmerkingen. En daarvoor zijn wij er ook. Dus gewoon lekker blijven doen. Martijn, morgen... Ben jij naar Duitsland toe?
1: Ja, en morgen ben ik er niet. Morgen is er een middeleeuws festival in Klooster Graventaal. Daar sta ik altijd met een groep met roofvogels. En dat is hartstikke veel te doen tussen.
0: Ja, bij deze. Dus, en waar is dat? In Gogh?
1: In Gogh, in Duitsland.
0: Oké, okay. Dankjewel. Alex Morf and The Reason.
2: Ja!

0: Het is lekker trance.
1: Heerlijke.
0: Ja, heerlijke trance hier bij Omroep Land van Kuik. De avondclub tot 7 uur. En daarna is het Jan Debe die gaat ons vergezellen hier op de radio. Zeker naar luisteren en kijken kan ook... dat kan niet. Wel luisteren. Kijken kan altijd, maar we hebben na 7 uur geen visual radio. Dus hoeven we dat ook niet te vermelden. Martijn, het is bijna zover. Wij gaan weer richting huis. En we hebben het weer nog niet eens gezegd wat voor weer we hebben.
1: Oei.
0: Ja, nou goed. Het ziet er goed uit.
1: Het is ons vergeven, denk ik. Ja.
0: Ik kan niet zien of het regent, maar volgens mij niet. Volgens mij is het voelt gewoon dat het lekker weer wordt.
1: Er komt het lekker weer aan gewoon.
0: Ja, zeker. We zeggen het iedereen heel fijn weekend. Geniet ervan.
1: Absoluut. En er zijn verschillende kermissen en van alles te doen in het Land van Kuik. Dus ik zou zeggen, geniet er vol met teugen van.
0: Wij gaan de kermis op. In ja. Mail.
1: Zeker. Lekker oliebollen pakken.
0: Oké, tot de volgende keer.
1: Doei. Hou je.

0: officieel servicepark met van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Start de motoren.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
5: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
6: Truck Run Boxmeer.
4: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
5: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Rijd je weer met ons mee?
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website omroeplvc.nl.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
10: Een militaire parachutist landde tijdens springoefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De Engelsman werd gered door de brandweer, waarbij een hoogwerker vastliep in het zand en door een legervoertuig losgetrokken moest worden. De man bleef ongedeerd. De sprongen vonden plaats als voorbereiding op de Airborne-herdenkingen van operatie Market Garden. Deloitte, het grootste accountants- en adviesbureau van Nederland, heeft nu 7400 medewerkers. Een daling van 900 ten opzichte van 2 jaar geleden. Vooral jongeren vertrokken. Afgelopen jaar verlieten ruim 260 meer mensen onder de 30 het bedrijf dan erbij kwamen. Deloitte wijst als oorzaken op AI, offshoring naar landen als India en Egypte en minder advieswerk. Californisch gouverneur Gavin Newsom heeft een decreet getekend om de noodzaak van een noodknop in AI-modellen te onderzoeken. Een werkgroep moet binnen 2 maanden advies uitbrengen over betere AI-wetgeving in Californië. Newsom bekritiseerde president Trump vanwege zijn gebrek aan actie rond veiligheidszorgen over kunstmatige intelligentie. Koning Carl Gustaf van Zweden ontvangt van 19 tot en met 21 oktober een staatsbezoek van de Singaporese president Tharman Shanmugaratnam en zijn vrouw Jane Itogi. Vertegenwoordigers van de Singaporese regering en het bedrijfsleven reizen mee. Het bezoek moet de banden tussen beide landen versterken en de samenwerking verder ontwikkelen.
9: En dan nog even het weer.
10: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: We draaien vrij lange plaatjes, kan ik je zeggen. 12 inches, waar het even kan. Dat zijn van die hele grote, zwarte schijven, zeg maar. Ja. Ook al zijn ze inmiddels digitaal geworden. Wat een fijne plaat is dit van de formatie Change. Je hebt geluisterd naar A Lover's Holiday. En ja, misschien ben jij nog wel op vakantie. Dat zou natuurlijk kunnen. Roger van Bracht is dat in ieder geval wel. Die is er de komende week eventjes niet. Daarvoor neem ik eventjes zijn VIP Dance Classics met groot genoegen over. Goedenavond, mijn naam is Jan Deben. En tot 9 uur gaan we lekkere discoplaten draaien. En wat funk en hier en daar wat soulplaten voor je meenemen. Nou, je hebt in ieder geval geluisterd als opener naar Change en Lover's Holiday. En de formatie Change, die zou je misschien nog wel kunnen kennen. Die werden destijds eigenlijk, was dat een project van Mauro Malawasi en Jacques-Fred Petrus. Wie zegt u? Nou ja, dat duo kennen we ook bijvoorbeeld van de BB&Q Band. Daar zaten zij ook achter. En ook achter High Fashion. En die Jacques-Fred Petrus, die kwam dan van de West Indies, van het eiland Guadeloupe. En Mauro Malawasi, die zat in die tijd eigenlijk nog oorspronkelijk in Italië, was een gigantisch goede componist. Alleen, ja, de Italianen die konden aan het einde van de jaren 70 eigenlijk nog niet die Amerikaanse disco-sound produceren. Ja, dat vonden ze toch wel lastig. Die engineers die waren daar nog niet zo vaardig in. Dus wat gebeurde er nou? Jacques-Fred Petrus en Mauro Malawasi die trokken gezamenlijk op. En die gingen met de prachtige arrangementen van Malawasi naar Amerika. En daar werd het een en ander dan geproduceerd door de disco en disco-funk producers en engineers van die tijd. En zo kreeg dat toch allemaal wel een beetje de lekkere disco-klank van weleer. Goed, daarover later meer. We hebben nog veel meer goede muziek voor je onderweg ook. En ja, Roger van Bracht, hè, die is er dan de komende weken niet. Hij is eventjes van zijn zuurverdiende vrije dagen aan het genieten. Misschien is hij ook wel samen met zijn lief op een lovers holiday. Dat zou natuurlijk kunnen, maar ja, daar horen we dan weer niks over. Hè. Dat komt dan ook weer niet in de appgroepjes terecht. Nee, van die informatie blijven we weer verstoken dan, zeg maar. Waar ik jou niet van zal laten versteken of zal doen versteken is van fijne muziek. Dus de komende 2 uur disco, funk en soul, zoals ik al vertelde. En dit is ook een hele leuke. Je kan gaan luisteren naar The Sweethearts. En boy, you're wearing me out. Nou, dat is een slecht verhaal als ze dat tegen je zeggen. Dan moet je het even rustig aan doen.
1: De meest swingende koopavondshow van de regio. VIP Dance Classics.

Hearts and Boy You're Wearing Me Out in 1985. Was dit afkomstig van dit vrouwelijke Amerikaanse funk-trio, kan je wel zeggen inderdaad. Je luistert naar VIP Dance Classics, de leukste koopavondshow van het land van Kuik. Dus als je nog een beetje rondloopt om je boodschappen voor het weekend al te doen, of je bent op zoek naar die nieuwe blouse of de nieuwe spijkerbroek, hè, dat zou kunnen, kijk gerust even rond en luister ondertussen lekker naar Omroep Land van Kuik. Dan draai ik Silk voor je op je radio.

0: Van Midnight Dancer hoorde je van Silk uit 1979. En dat is toch volgens velen wel het beste discojaar met name. Dit was meer disco-funk trouwens. Je hebt geluisterd dus naar Silk inderdaad hier in de VIP Dance Classics bij Omroep Land van Kuik. En we openden natuurlijk de show met een plaat van Change. En die formatie Change, daar kwamen toch wel diverse zangers en zangeressen in voorbij. Waaronder Deborah Kinley, Jocelyn Brown, die was daar onder andere ook deel van. Maar als zanger ook Luther Vandross.
1: Oh, yeah.
0: Oh ja, zeker, inderdaad. Daar heb je hem toevallig, hè? Meneer Luther Vandross. Die heeft ook wel veel goede muziek gemaakt, hoor, in die jaren. Oh, geweldig.
1: Yeah,
0: ja, dat vind ik ook. Nou, ik laat hem maar gewoon zelf zingen. Hè?
1: Yeah.
0: Dit is wel een mooie. She Loves Me Back, heet hij. Dat is altijd gunstig.
1: Yeah.

0: ik het qua baslijntje een beetje lijken op Let's All Chant van de Michael Zeger Band. Vind je niet? Let's All Chant. Dat is Let's All Chant. Daar lijkt het een beetje op, ja. Wel een fijne plaat. Dance, Freak and Boogie. Van Nightlife Unlimited. En dat is een Canadees disco-project. Was dat in de jaren 70, eind jaren 70 tot midden jaren 80 zo'n beetje. En de belangrijkste leden rondom dit clubje waren Tony, Bentivenia. Ja, dat zijn allemaal moeilijke namen. En inderdaad Johnny Dorazio. Dat waren eigenlijk de belangrijkste leden van deze club. En ze waren tussen 1979 en 1985 waren ze actief, zeg maar. In Canada dus. Dit kwam uit 1979. En zoals ik al eerder zei, was het een heel goed discojaar natuurlijk. Dus ja, daar hoor je dit ook wel weer aan, hè? Ja. Je luistert naar de VIP Dance Classics. En ik vergat nog helemaal om Peter Linders en Martijn te bedanken voor hun bijdrage vandaag aan de programmering. Je hebt ze tussen 6 en 7 kunnen beluisteren natuurlijk met hun avondclub. En morgenavond dan is er een nieuwe avondclub. In ieder geval met Peter, want Martijn, ja, die moest even ergens anders zijn. Hebben we kunnen horen natuurlijk, hè. Die staat volgens mij op een van de middeleeuws festival of zo te chillen. Nou, dat moet ik eigenlijk ook maar eens een keer doen. Dan kom ik eindelijk weer een beetje in mijn eigen leefomgeving terecht, zeg maar. Hè? Goed, we kijken ook nog eventjes naar het verkeer rondom het land van Kuik. Want ja, dat is ook allemaal nog niet helemaal gedaan, hoor. Het staartje, daar hebben we toch nog wel last van. Op de A12 heb je nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. Dan de A50, daar heb je nog steeds 8 kilometer stilstaand. Nee, dat is niet waar. Langzaam rijdend verkeer. Gaat net iets sneller dan stilstaan. Tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A73, daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen, Dukenburg en afrit Kuik. En afrit Haps, daar is de rijbaan, voor zover ik nu kan zien, gesloten tussen afrit Malden en afrit Haps. Ik vermoed dat daar hard gewerkt wordt. Ik zie niet wat er verder bij staat, maar er staat wel een rode streep erheen. Dus op mijn scherm is die afgekruist. Laat ik het zo zeggen.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Feel it. Ja, dat is een duidelijke instructie, lijkt me. Ja, voel de goede vibe, hè? Good vibrations. Je hebt geluisterd naar Revelation hier in VIP Dance Classics. Elke vrijdagavond van 7 tot 9 bij Omroep Land van Kuik. We gaan gauw verder met de volgende. En die is van Dayton en die heet Conversation. Ja, dat is wel belangrijk. Als je lekker met iemand staat te dansen en je wil hem of haar beter leren kennen, dan is het soms belangrijk dat je even van de dansvloer afstapt. Even een drankje gaat doen samen en even connecten, hè, zoals dat tegenwoordig heet. Conversation, hier is Dayton.
1: You know, I've been checking you out.

Conversation hoorde je. En die was natuurlijk afkomstig van Dayton. Die hoorde je op je radio. En nou gaan we even naar het volgende. We gaan naar een Franse formatie, Daft Punk. Die ken je waarschijnlijk ook nog wel. Dit was een vrij groot hit van ze, moet ik zeggen. Hè? Die kun je vast nog wel. Zegt het je iets? Robotruck van Daft Punk was dit. Een Franse elektronische muziekgroep die toch ook wel behoorlijk wat jaren heeft bestaan. Alleen een aantal jaar geleden zijn ze ermee gestopt. Dit was een van hun grotere hits, toch wel zeker in het begin. Robotruck. Maar die mannen waren natuurlijk ook heel erg goed in sampletjes. En eigenlijk hebben ze het gewoon hier vandaan. Dit is Breakwater en Release the Beast.

0: Ja, en hier komt dus het origineel vandaan inderdaad. Hier haalden dus de mannen van Daft Punk hun, ja, spreekwoordelijke mosterd, zeg maar. Breakwater and Release the Beast, zo heette deze plaat.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: Omroep Land van Kijk.
0: En dit is waarschijnlijk mijn voorlaatste voor de klok van 8 uur. Want we gaan zo meteen ook naar het nieuws en de boodschappen. En na 8 ben ik bij je terug met het tweede deel van deze VIP Dance Classics hier bij Omroep Land van Kuik. Dit is Mutume en Prime Time. Ja, dat is het wel bijna, maar ik zou gewoon lekker blijven luisteren. Tot zo.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een Engelse militaire parachutist bleef tijdens oefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De brandweer redde hem nadat een hoogwerker vastliep in het zand en door een lege voertuig werd losgetrokken. De man bleef ongedeerd. De sprongen waren voorbereiding op airborne herdenkingen. De Iraanse economie leidt onder Amerikaanse sancties, hoge brandstofprijzen en havens die geblokkeerd zijn. Salarissen blijven uit, basisproducten worden onbetaalbaar en de middenklasse verdwijnt snel. Professor Mehran Kamrava noemt de Amerikaanse strategie een simplistische miscalculatie. Californië onderzoekt de noodzaak van een noodknop in AI-modellen. Gouverneur Gavin Newsom richt een werkgroep op die binnen 2 maanden advies geeft over strengere AI-wetgeving. Newsom bekritiseert president Trump vanwege het uitblijven van actie tegen veiligheidsrisico's van kunstmatige intelligentie. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het VN-secretaris-generaalschap. Wordt ze gekozen, dan is ze de eerste vrouw in die functie. Ze is econoom en hoofd van de VN-handelsorganisatie sinds 2021. Guterres vertrekt in december. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. VIP Dance Classics. Dance Classics.

van de formatie Bloodstone. En die, dat is eigenlijk een Amerikaanse, ja, hoe noemen we dat, R&B en soul-funk groep om precies te zijn, die ooit zijn begonnen in 1962 al, destijds. En dat deden ze in Kansas City, alleen toen was het een doo-wop groepje en gingen ze ook, hadden ze ook een andere naam, namelijk de Sincere's. En op een gegeven moment zijn ze via Las Vegas en later ook Los Angeles terechtgekomen in Londen, waar ze nog een tijdje muziek hebben gemaakt. Bloodstone is op je radio. Welkom in het tweede uur van VIP Dance Classics. Normaal gesproken met Roger van Bracht, maar die is eventjes van zijn rust aan het genieten. Alhoewel, ik zag net een appje voorbij komen dat hij ook even aan het luisteren was. Dus ja, van die rust, dan moet je dan ook maar met een korrel zout nemen, zou ik zeggen. Hè? Trouwens, niet te veel zout op je schnitzel van Bracht. Hè? Dat is ook weer niet gezond. Te veel zout. Nee, is niet goed voor de bloeddruk. Nee. Nou, wat gaan we nog doen? Veel disco, funk en hier en daar wat soul. Straks nog een hele mooie rustige plaat van Sylvester die de meeste van jullie waarschijnlijk niet kennen. Dus dat is wel erg leuk om die nog eventjes te draaien. Ja, nog veel meer onderweg. We kijken ook nog eventjes naar het verkeer. Laten we dat ook maar even tussendoor doen. Kijken of dat die ellende op de A73 al is opgelost, bijvoorbeeld. Maar eerst even wat muziek. We hadden het net over Kansas City. Ik noemde nog Los Angeles en Londen en dergelijke. Laten we nu even gaan naar Chicago.

bekende plaat dit eigenlijk, hè? Ja, die hebben we in de jaren 90 nog veelvuldig gehoord, hè? Dit was Street Player van Chicago in VIP Dance Classics op Omroep Land van Kuik. En waar kende je die nou van? Van deze waarschijnlijk. Luister. Dit zijn de Bucketheads. En The Bomb heette dat plaatje. Uit 1995 kwam die. Groot hit destijds hoor, ja, dat toch wel. Maar goed, zojuist hoorde je dus natuurlijk het origineel in VIP Dance Classics. Gauw door naar Canada, lieve vrienden. Naar een ja, toch wel disco-formatie waar ik toch wel een heel warm hart voor heb. Ze waren toch wel redelijk pioniers op het gebied van disco en high energy, kan ik zeggen. Bestaande uit Denis en Denise Lepage, waarvan meneer Lepage in 2023 overleed. En mevrouw Lepage in mei van dit jaar. Helaas, God hebben hun beide zielen. De muziek hebben wij gelukkig nog steeds. Hier is Lime en Digi.

0: Denise Lepage uit Canada afkomstig. En Denise Lepage zat natuurlijk ook achter talloze andere projecten voor zowel Carol Gianni bijvoorbeeld en Diva, die draai ik volgende week waarschijnlijk. Kathmandu, daar was die voor verantwoordelijk. En ja, zo gebeurden er nog veel meer dingen op het creatieve vlak, zeg maar. Overigens voor liefhebbers, Eventy Records, die komen met een nieuwe plaat. Want Eddie Miami, hebben we het wel eens vaker over gehad, die heeft een nieuwe plaat gemaakt met Lime, zeg maar. Die heet How Do You Feel? Alleen dat mag dan licentie-technische redenen geen Lime heten. Dus wordt het Denis en Denise. How Do You Feel? Die kan je gaan terugvinden op eventyrecords.com. Die komt, als het goed is, vanaf zondag naar Nederland. Dus dat is heel erg leuk. Zou je eens even kunnen kijken.
1: De meest swingende koopavondshow van de regio. VIP Dance Classics.

0: draait hem destijds ook nog wel eens in zaterdagmiddag lekker weekend. Je hebt geluisterd naar George Clinton en zijn band. Parliament was dit en Flashlight, zo heette die. En Parliament werd in 1955 opgericht als The Parliament, maar veranderde later de naam naar Parliament. En het is een zusteract van de Funkadelic. Ja, daar hoor je ze vaak ook tegenaan schuren, zeg maar. Nou, Flashlight, hartstikke goede plaat. Misschien leuk als je je zaklamp eens een keer mee naar boven neemt als je straks naar bed gaat. Hè? Dat zou aardig zijn. Ja, of een rood licht kom je misschien onderweg nog wel tegen als je onderweg bent richting het land van Kuik. Dat kan nog. We kijken nog even naar de verkeerssituatie. Ik heb maar één melding en dat heeft te maken met een wegafsluiting. En dat is op de A73 in de richting Venlo. Daar is het gedeelte vanaf afrit Malden tot afrit Haps afgesloten. De hoofdrijbaan is daar afgesloten wegens onderhoud. Dus daar kan je niet door dit weekend. Dat is dus als je de A73 zou willen pakken richting Venlo. Zo moet je eerst even een lekker klein stukje binnendoor, zeg maar. Verder met de muziek, want we hebben nog veel te doen in deze aflevering van de VIP Dance Classics. Hier is Sarone en Supernatural.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

Ja, leuk hè? Dancing Machine uit 1974. Je hebt geluisterd naar de Jackson 5, lieve vrienden. Ja, dit was al een oud verhaaltje, zeg maar, hè? Ja, een oude plaat. Toen waren ze nog jong, hè, die gastjes. Ja, toen leefden ze ook nog allemaal, trouwens, volgens mij. De Jackson 5 hoorde je in VIP Dance Classics. En als je hiernaar luistert, dan zou je bijna denken dat je luistert naar de SOS Band. Vind je niet? Dat is echt niet waar, nee. Je luistert naar de Controllers namelijk. En het plaatje heet Stay. En ik zou het fijn vinden als je ook nog even blijft. Want deze VIP Dance Classics is nog niet afgelopen. We doen het nog tot 9 uur. En ik heb nog een hele mooie van Sylvester voor je klaarstaan. Als toetje, als afsluiter. Maar dat is pas later.

duidelijk, hè? Ja, je moet gewoon lekker blijven. Stay heb ik beluisteren van de Controllers. En de Controllers die begonnen in 1965 eigenlijk in Fairfield in Alabama als de Soul Controllers. En gaandeweg hebben ze hun naam veranderd naar de Controllers. Ze hebben tussen midden jaren 70 en midden jaren 90 8 albums gereleased. En je hoorde ze juist dus Stay van een van die albums. Nou, is niet helemaal waar, want hij kwam van een verzamelalbum met funk en soul en dat soort dingen. Dat is altijd leuk als je dan leuke albums op de kop tikt met goede muziek. En ook van gevarieerde artiesten en zo. Ja, dat zijn altijd een beetje verrassingen wat er dan op staat. Hè? Wat voor tracks koop je eigenlijk allemaal precies? Ik ga ze nooit helemaal beluisteren. Laat maar komen en dan zien we het vanzelf. Dat is het grootste verrassingselement, zeg maar. Goed, we gaan even naar 1980. En ja, we gaan eventjes naar een groep toe die ook geproduceerd werd door Jacques Fred Petrus. Het zal ook eens weer niet, hè. In dit geval werd de muziek ook geschreven door Candelario Sanchez. En je kan gaan luisteren naar Caprice. En Caprice, ja, dat was ook een disco act, hè, in die tijd. 1980 hebben we het al voor. Je kunt gaan luisteren naar Russia. Mooie plaat. Luister ook naar die strijkers in het plaatje. Heerlijk.

0: Freeze hoorde je uit 1980 en Russia, zo heette dat plaatje. En wie iets van de Russische volksmuziek weet, die zal ook de coupletjes die in deze plaat zitten een beetje herkennen qua ritme, zoals het ook in die muziek vaak voorkwam. Dus dat is wel heel erg leuk. Zometeen verder met de show, maar voor ik het vergeet...
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Elke vrijdagavond.

met deze Crimes of Fashion van The Limit. Die hoorde hier nog eventjes zo'n beetje tot slot, wou ik eigenlijk bijna zeggen. We zitten aan het einde van deze aflevering van de VIP Dance Classics, lieve vrienden. Zometeen na 9 uur gaat er flink gemixt worden hier bij Omroep Land Verkuik. Te beginnen met DJ RC en zijn Disco Today. Die komt er zometeen aan na 9 uur. Tot 11 uur wordt er nog flink gemixt op de radio. En morgen hebben we natuurlijk onze zaterdagprogrammering met onder andere Dave Vloed. De avondclub zit er nog een keertje in. En als je meer mixwerk wilt horen, ook altijd erg leuk. DJ Roes om 9 uur morgenavond. Maar morgenmiddag om 5 uur kan je al luisteren naar Alex Evans met zijn Café Future Records mix. Dat zijn altijd hele verrassende mixes. Ik draaide van de week een mashup van hem met Doe Maar erin. En Michael Jackson bijvoorbeeld. Ja, wie mixt dat nou door elkaar heen? Nou ja, dat doet Alex dus morgenmiddag meer van dat soort dingen tussen 5 en 6. Dan hebben we zondag natuurlijk een hele bijzondere dag vanwege de Truck Run Boxmeer. Daar doen wij ook verslag van op de radio. Dus daar kun je zeker ook lekker naar gaan luisteren en meedoen met verzoekplaten en dat soort dingen. En bezorg alle mensen met voornamelijk een verstandelijke beperking daarmee ook een hele leuke dag aan boord in zo'n grote vrachtwagen. Aankomende maandag ben ik er weer met de nieuwe afslag LVC. Die is er dan weer maandagmiddag om 4 uur. En als je het leuk vindt, ik in ieder geval wel, dan ben ik er volgende week vrijdag weer met een nieuwe VIP Dance Classics. Vrijdagavond om 7 uur tot 9 dan. Ik wens je een fijn weekend en tot maandag en anders tot vrijdag. Mijn laatste plaat is van Sylvester van zijn album Step 2. En dit is echt nog soul. En dat doet hij samen met de dames die we later zouden leren kennen als The Weather Girls. Namelijk Martha Wash en Isora Armstead. In die tijd heette ze nog Two Tons of Fun. En dat past ook aardig bij het formaat van de dames. Alhoewel, fat shaving is niet zo lief. Maar goed, maakt verder even niet uit. Sylvester, was it something that I said? Tot volgende week.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Bij drogisterijketen DA heeft begin deze maand een datalek plaatsgevonden, waarbij onbevoegden toegang kregen tot een database van de webshop. De gegevens van 236.000 klanten waren toegankelijk. Klanten van fysieke winkels zijn niet getroffen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl. Hey, hey,
0: hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Bij drogisterijketen DA heeft begin deze maand een datalek plaatsgevonden, waarbij onbevoegden toegang kregen tot een database van de webshop. De gegevens van 236.000 klanten waren toegankelijk. Klanten van fysieke winkels zijn niet getroffen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Hey,
0: hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Bij drogisterijketen DA heeft begin deze maand een datalek plaatsgevonden, waarbij onbevoegden toegang kregen tot een database van de webshop. De gegevens van 236.000 klanten waren toegankelijk. Klanten van fysieke winkels zijn niet getroffen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Hey,
0: hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Bij drogisterijketen DA heeft begin deze maand een datalek plaatsgevonden, waarbij onbevoegden toegang kregen tot een database van de webshop. De gegevens van 236.000 klanten waren toegankelijk. Klanten van fysieke winkels zijn niet getroffen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Hey,
0: hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
3: FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog, die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegt in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan den Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
6: We'll be setting from this location.
1: Voor een vette mix. Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
6: Alright, we're ready.
1: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
6: Alright.
1: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
1: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
2: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
0: Truck Run Boxmeer.
1: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
2: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Rijd je weer met ons mee?
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
4: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor de secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan de Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad. FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort.
3: En dan nog even het weer.
4: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden... en afmenende zuidwestenwind in het binnenland... terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
6: We'll be sending it from this location.
0: Voor een vette mix.
6: Die hoger will be in about an hour.
0: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
6: All right, we're ready.
0: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen... de grootste hits.
6: Right.
0: Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Nacht. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
0: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Rights Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Gave heeft op 17 september de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht met saluutschoten, toespraken en het leggen van kransen. Kapitein Dolf Jansen benadrukt het belang van het denken en het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Loco-burgemeester Joost Hendricks voegt hieraan toe dat de huidige internationale situatie deze boodschap versterkt. In de gemeente Land van Kuik zijn er schatting 31.269 inwoners van 15 jaar en ouder mantelzorgen. Van hen zorgen 26.619 langdurig voor iemand, terwijl 3.408 mantelzorgers ernstig belast zijn. Vooral mensen van 55 jaar en ouder en mannen nemen vaker mantelzorgtaken op zich, vaak gecombineerd met werk. De sfeerverlichting in de bomen van de Kerkstraat en rond de markt in Mil is verwijderd vanwege aanhoudende storingen. Sinds 2013 was de verlichting in gebruik, maar een permanente vervanging is dit jaar financieel niet haalbaar. Er wordt gekeken naar tijdelijke verlichting voor de decembermaand. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om hun panden sfeervol te verlichten. De intocht van Sinterklaas is op 15 november en de decembermarkt vindt plaats op 13 december. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.